0: En weet je nog?
1: Radio New Leuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije.

0: Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center, dat hij te woke vond, door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
3: Samen.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Sjaap en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
4: Samen zijn we
3: Vechtal FM.
5: Hit the beat and take it to the verse now.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: FM Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten

0: De Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
0: Samen zijn we.
1: Dit is Vechtal FM. Vechtal FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Digital FM Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
0: Samen zijn we RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland zegt dat grenscontroles nodig blijven om illegale migratie tegen te gaan. De Europese Commissie wil juist dat Duitsland ermee stopt, omdat over een week het EU-migratiepact ingaat om de instroom te beteugelen. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan DAFs opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun,

0: Vechtal FM. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren

0: zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik of Limits wil dat de overheid in actie komt.
1: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
0: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
2: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
0: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.

0: Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad en het Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland.

0: Land, in het westen en noorden dan zonnig bij maximaal 18 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan Dalfsen opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
7: Samen zijn we RTV4.
0: En weet je nog?
1: Radio Nieuw-Leuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: just might.
1: Vechtal FM.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Schat, volgende week hebben we feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering.
4: Dan bel je toch Twente Verhuur?
3: Doet hij dat ook dan?
4: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
3: En dan zit wij straks met afwas.
4: Zelfs dat doen ze voor je.
3: Goh, lekker hoor.
4: Van twenteverhuur.nl.
5: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
4: Nee joh, Twente regelt alles.
3: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
4: Twenteverhuur.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
7: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
6: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
8: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
6: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met de statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Dit is Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: You may call it in this evening.

0: FM. Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De waarde van de kakkerlakken was ongeveer 120.000 euro. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan Dalfsen opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: En weet je nog?
1: Radio Neerleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
4: Dan bel je toch Twente Verhuur?
3: Doet hij dat ook dan?
4: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
3: En dan zit wij straks met afwas.
4: Zelfs dat doen ze voor je.
3: Goh, lekker hoor.
4: Van twenteverhuur.nl.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
4: Nee joh, Twente regelt alles.
3: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
4: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
7: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
6: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
8: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
6: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffie.

Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan DAFs opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staat Dalfsen opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars,

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Beersen, Vilsteren.

0: Vechtal FM.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het koffierondje.

is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses met de Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Digital FM. Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Hij had daar kritischer op moeten zijn. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona, wat nu bezig is. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, willen het kabinet uitsluiten. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie nodig, meldt het Noorse Koningshuis. Ze heeft al jaren longfibrose, maar haar toestand is nu verslechterd. Het weer, in het oosten nog buien, vanuit het westen meer zon en het wordt 18 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan DAFs opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het Vechtal FM Amazing Menu. Vechtal FM.
5: Aye.

0: FM Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. De definitief oplossen van een lek in de persleiding van de riolering in Heemse gaat 2 tot 4 weken duren. Dat is de inschatting van de gemeente Hardenberg. Afgelopen weekend is er een lek ontstaan in de persleiding die onder de Vecht en de bebouwing doorloopt. Een tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man uit Zwolle. De slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd, omvergeschopt en zwaar toegetakeld. De rechter spreekt van doodslag. En tot slot, van 12 tot en met 26 september staan Dalfsen opnieuw in het teken van kunst en cultuur tijdens de Week van Alle Kunsten. De gemeente nodigt amateurkunstenaars, verenigingen, culturele instellingen en inwoners uit om mee te doen en samen een inspirerend programma neer te zetten voor inwoners en bezoekers. En tot zover het Streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Digital FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Zometeen gaat hier de vrijdagmiddag sensatie weer van start. Studio Paard, zometeen hier.
0: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. A1 Hengelo-Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 3 kilometer 11 minuten. En 35 volle Almelo tussen Heijners uit de Raalte 3 kilometer 6 minuten.
0: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM.

0: Two-Door Cinema Club. En Undercover Martin hoorde je hier bij Vechtal FM en Noos FM. Het is Studio Paard. Op de vrijdagmiddag. 2:05 op deze vrijdag 5 juni 2026. Leuk dat je erbij bent. Bij een splinternieuwe editie van het programma.
1: Studio Paard.
2: Rick Maliepaard.
0: Yes, yes. Een hele goede middag. Leuk dat je erbij bent. Studio Paard op de vrijdagmiddag. Ik ben benieuwd wat je aan het doen bent. Stuur het vooral door. Vechtalfm.nl/app. Dan komt het hier binnen. En als je een goed verzoekje bijvoorbeeld hebt. Een lekker plaatje die je graag wil horen. Stuur het vooral door. Vechtalfm.nl/app. Dan komt het hier binnen. En draai ik hem zometeen dus voor jou. Op de radio hier bij Vechtalfm en Noos FM. Het is vandaag 5 juni natuurlijk. Het is Internationale Dag van het Milieu. En Internationale Dag tegen Illegale Visvangst. Nou, daar staan we vandaag even bij stil. Ook weer gedaan. Kunnen we door met het programma? Kunnen we met de goede zaken bezig? Muziek! Met zometeen.

0: one's for you. David Guetta, Sarah Larsson and This One's For You.
1: Feiten over geiten.
0: De meest onzinnige feitjes om rustig jouw weekend tegemoet te gaan. Nou ja, misschien, ik weet niet of je kimchi kent. Dat is uit de Koreaanse keuken. Dus dat bestaat voornamelijk uit gefermenteerde kool en groenten. En wist je dat dat een van de gezondste gerechten ter wereld is?

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

Goes Odie hier bij Vechtal FM en Noswim. Jorde, there she goes, ja. En daarvoor nog Ariana Grande en Thank You Next. Zometeen hier het Vechtal FM streeknieuws. Meteen onder andere nieuws over de gemeente Dalfsen die een nieuwe coalitie heeft. Dat zometeen na deze van Gracie Abrams.

0: Rihanna en je hoorde de Monster hier bij Vechtal FM.
1: Vechtal FM en Noos FM, streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft een nieuw college. Bert Roosendaal wordt wethouder naast André Schuurman, Betsy Ramerman en Jan Uitslag. De coalitie wil de komende 4 jaar 800 woningen bijbouwen. Ook komen er plannen voor verkeersveiligheid, woningdoorstroming en verduurzaming. Na de 2 jaar volgt een evaluatie van het beleid en de samenwerking. NTV4 doet morgen live verslag van Random Live in Hardenberg. Tussen 4 en 8 uur hoor je muziek, interviews, sfeer van terrein. En presentatoren Jeffrey Hoekman en Jare de Jonge presenteren het programma. Via Noos TV kun je ook meekijken in de studio en kan je alles thuis lekker meekijken. En het lek in de rioolpersleiding in Heemse is nog niet opgelost. De reparatie duurt waarschijnlijk nog 2 tot 4 weken. Dankzij snel ingrijpen blijft de Vecht gelukkig schoon. Er ligt nu een tijdelijke persleiding door het Vechtpark en over de Prins Bernhardbrug heen. Daardoor zijn het voetpad en de afrit tijdelijk afgesloten. Vanmiddag is er ruimte voor de zon, maar er zijn ook enkele regenbuien tot 18 tot 19 graden. Morgenochtend laat de zon zich regelmatig zien en in de middag komt er dan bewolking en ook aan enkele regenbuien. Zonder de hele dag regen en buien en dan wordt het weekend zo'n 19 graden. Situatie dan op de weg. Dit zijn de belangrijkste zien als regio. A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 3 kilometer 5 minuten. A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Urk staat 3 kilometer met 5 minuten. En ook nog de andere kant op tussen Urk-Zwifterband 3 kilometer met 7 minuten. Dan door naar de N35 tussen Zwolle en Enschede. Tussen Enschede-Oost, voor Enschede-Oost staat 2 kilometer met 6 minuten vertraging. Sterkte daar!

Fireflies, Once in a While, hoor je hier bij Vechtel FM en Noos FM. Het is Studio Paard op de vrijdagmiddag. Zometeen ga ik hem er weer bij pakken. De groene Vechtel FM en Noos FM dobbelsteen. We gaan er zo mee dobbelen in de muziekdobbel. Na deze van Train en Bulletproof Recovery.

0: Train en Bulletproof Picasso hoorde je hier bij Vechtal FM en Noos FM. Ik heb hem weer klaar liggen hier.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: De groene Vechtal FM en Noos FM dobbelsteen. Staat 1 tot en met nummer 6 op. Ieder nummer is een genre gekoppeld en erbij past een track binnen dat genre. Wat we gaan dobbelen, gaan we draaien. En jij als luisteraar mag er een nieuwe opzetten. Maar goed, de vraag is, wat stond er nou ook allemaal weer op?
1: 1.
0: Genre rock, alternatief en gitaar, Green Day en Basket Case.
1: 2.
3: Hele lokale, hoe gaat het nu? Ik heb je al een poos niet gezien in de stad, maar jongen.
0: Genre Nederlands product, dus Kraantje Papi en Lil Cranny.
1: 3.
0: En die is voor het genre pop, Chain the Crow en Heaven.
1: 4.
0: Nummer 4, het genre Classics Hits, is Peter Fox en House am See.
1: 5.
0: Nummer 5 is het genre Dance and Desire.
1: 6.
0: En nummer 6, dat is een vrije keuze, je kan niet altijd 6 gooien. Kesha en Zion.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Maar goed, nu is de vraag, waar gaat hij op terechtkomen? Is het 1, 2, 3, 4, 5 of toch nummer 6? Ik gooi er nu mee, de groene vecht aan de vet dobbelsteen en hij komt terecht op...
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Geworden nummer 5, dat is het genre Classic Hits. Op dit moment staat er op Peter Fox en House am See. Maar de vraag is, welke moet erop terugkomen? Je kan het laten weten. Via een berichtje naar de studio. Vechtalfm.nl/app. Dan komt hij hier in de studio binnen. En wie weet gaat zo meteen wel jouw Classics hitplaat. Belt de muziekdobbel op nummer 4.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, Haus am See, stond op nummer 4 in de muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
3: Muziekdobbel.
1: Ja goed, dus de vraag, waar moest hij op terechtkomen? Is het 1, 2, 3, 4, 5 of toch nummer 6? En dat is nummer 4 geworden. En de vraag was, wat moest er op terugkomen? Nou, Anita kwam met deze.
4: Never gonna give you up. Never gonna let you
1: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Staat bij deze op nummer 4 in het Share Classics Hits. En wie weet wordt hij misschien morgen wel hier in het weekend van Vechtel FM gedobbeld. You never know, you never know. Het weekend van Vechtel FM is dan morgen. Met in Studio Paard. Met nu Typhoon en Freeze en alles is gezien.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Aalbersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Yes, dankjewel. Situatie dan op de weg voor onze regio Vechtdal. A1 Hengelo-Duitse grens. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer met 7 minuten. Dat komt door een grenscontrole. A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer 5 minuten. En dan nog de N50 Emloord-Zwolle. Tussen Kampenoord en Kampenzuid 4 kilometer 5 minuten.
1: Dit is de samenwerking van Vechtdal FM en Noos FM. Studio Paard. Wij zijn...

0: Eén rondje, nog één domme zet, het wiel een laatste draai. Hey o Jip, wat kijk je sip, alleen een herdershond is trouw. We vertrekken bij zonsondergang voor jouw piratenvrouw.
1: Raccoon hoor je bij Vechtwel FM en hey o Jip.
2: Studio Paard.
3: Rick Maliepaard.
1: Muse voor nog Mercy. Je luistert naar de vrijdagmiddag sensatie bij Vechtwel FM en OCFM. Het is Studio Paard. Leuk dat je erbij bent. En zometeen is het tijd om weer eventjes onze keeltjes te smeren. Het is tijd om zometeen weer even lekker mee te zingen met een lekkere meezinger hierbij. Vechtwel FM en OCFM. Zal het geen feest worden, weet ik het ook niet. Zometeen dat. Maar ook Coldplay onderweg. Maar eerst deze heerlijke van Lady Gaga Doechii. Dit is Runway.

te zingen hier bij Vechtel FM en Noze FM. Ik was heel erg benieuwd of jij een leuke had, maar ik denk dat Sebastiaan met wel echt een hele lekkere kwam. Dat is met deze. Slapeloze nachten, de opposites. Hoor je nu hier bij Vechtel FM en Noze FM.

Paramore bij Vechtel FM en OZFM. En Hard Times. Leuk dat je luistert. De vrijdagmiddag sensatie. Zometeen hier het Vechtel FM en OZFM streeknieuws. Naar deze beuker van Disclosure en Elise.

0: Pink Panther, Slayer, Lars en Jorden, Stateside bij Vechtal FM en Noos FM.
1: Vechtal FM en Noos FM, streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. De gemeente Dalfsen heeft een nieuw college. Bert Roosendaal wordt wethouder naast André Schuurman, Betsy Ramerman en Jan Uitslag. De coalitie wil de komende 4 jaar 800 woningen bijbouwen. Ook komen de plannen voor verkeersveiligheid, woningdoorstroming en verduurzaming. Na de 2 jaar volgt een evaluatie van het beleid en de samenwerking. NTV4 doet morgen een live verslag van Random Live in Hardenberg. Tussen 4 en 8 uur hoor je muziek, interviews, sfeer van terrein. En presentatoren Jeffrey Hoekman en Jaren de Jonge presenteren het programma. Via Noos TV kun je ook meekijken in de studio en kan je alles thuis lekker meekijken. En het lek in de rioolpersleiding in Heemse is nog niet opgelost. De reparatie duurt waarschijnlijk nog 2 tot 4 weken. Dankzij snel ingrijpen blijft de Vecht gelukkig schoon. Er ligt nu een tijdelijke persleiding door het Vechtpark en over de Prins Bernhardbrug heen. Daardoor zijn het voetpad en de afrit tijdelijk afgesloten. Vanmiddag is er ruimte voor de zon, maar er zijn ook enkele regenbuien, door 18 tot 19 graden. Morgenochtend laat de zon zich regelmatig zien en in de middag komen er dan bewolking en ook wat enkele regenbuien. Zonder de hele dag regen en buien en dan wordt het weekend zo'n 19 graden. Dan gaan we kijken naar de situatie op de weg. Het is de A1, net voor de grens. Dat is 2 kilometer en 5 minuten. A28 Amersfoort Zwolle tussen Harden en Zwolle Zuid. Dat is 7 kilometer met ongeveer 8 minuten. En de laatste file die is gemeld. Dat is geen file trouwens, dat zijn wegwerkzaamheden bij tussen Enze Knoop en Emmeloord. Dus pas erop zou ik zeggen.
1: Vechtal FM, Rick Maliepaard.
2: Vechtal FM
1: en Omroep Noos.

Dick Vilpenquiz, Hot Sauce, hoorde je hier in Studio Paard op de vrijdagmiddag van Noos FM en Vechtal FM. Ja, morgen start zij met haar openluchttheatertour. Eigenlijk een vol programma van haar clubtour die er aan zit te komen. Ik heb het over de one and only vrouwtje, haar nieuwe track. Dit is Jaar na Jaar.

0: En weet je nog?
1: Radio Neurussen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun. Samen.

Ace of Base, hoor je in Studio Paard van Vechtel FM en Noos FM. Leuk dat je radio gewoon op onze lekkere hebt afgestemd. Hey, zometeen heb je hier Paul Sinha en Kraantje Papi en hoe het loopt. Eerst deze heerlijke van Davina Michelle. Dit is Nobody's Perfect.

0: Alcina. Kraantje Papi, Hoe Het Loopt, hoorde je hier bij Vechtal FM. En Oos FM is waar je luistert, maar nu deze heerlijke. Het is tijd om even een beetje rustig te worden. Maar deze van Pink en Nate Roos. Just Give Me a Reason.
1: Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
5: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Yes, dankjewel. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. A20, Amersfoort-Zwolle tussen het harde en knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer en 5 minuten vertraging. En de 36 tussen Ommen en Almelo, tussen Adorp en aansluiting met de A35, 3 kilometer 8 minuten. En dan de N50 en Noord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 5 kilometer 5 minuten.
1: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM. Studio Paard. Wij zijn

Goedemiddag, mijn naam is Rick. Tot en met 5 uur ben ik gezellig bij je. En zometeen heb ik de nieuwste hitstip voor je. De opvolger van Bente met 3, 2, 1 hoor je zometeen. Eerst hebben we Robbie Williams voor je. Maar eerst nog David Guetta, Alesso. Dit is Never Going Home Tonight.

0: Robbie Williams and the Road to Mandalay hoorde je hier bij Vechtal FM en Nozem. De voordag David Guetta, Alesso en Never Going Home Tonight. En iedere vrijdag rond 4:15 maken hier bij Vechtal FM en Nozem de nieuwste hitstip uit. Bekend, ja. Lekkere tongbreker is dat, hè. Afgelopen week was hij in handen van Bente met 3-2-1. En nu is hij in handen van een Amerikaanse... is het Amerikaans of is hij gewoon uit de UK? Dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Ik heb het over Alex Warren. Hij gaat best wel lekker met de ene naar de andere hit hij scoort. En dit is trouwens een Amerikaanse, voor de informatie, voor de volledigheid. Hij gaat best wel lekker, wat ik zei. Hij scoort de ene naar de andere hit. En we denken dat inmiddels zijn volgende hit uit is. De opvolger van Fever Dream is Passenger. En is deze week, wat betreft de DJ's van Vechtal FM en Nozem, de nieuwste hitstip.
1: Vechtal FM.
2: De nieuwste hitstip.

De nieuwe van Alex Warren. Heet Passenger en is de nieuwste hitstip. En ga je deze week extra vaak daarom hier horen bij Vechtal FM. En Noosje Van doet ongetwijfeld lekker mee. Het is de vrijdagmiddag. Met zometeen de nieuwe van Calvin Harris en Jazzy en Satisfy. Eerst muziek voor je van de Crash Test Dummies. Dit

0: 94. Ayo, my love. Hier bij Vechtal FM en Noos FM.
1: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Chinese leger zegt het Nederlandse marineschip De Ruiter te hebben gevolgd. Het schip ging door de straat van Taiwan op weg naar een oefening. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Voor de kunstroof bij het Drents Museum hebben drie mannen een celstraf van bijna 4 jaar gekregen. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 armband is nog spoorloos. In Niger zijn 10 mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. 2 passagiers gingen een stad zoeken om hulpdiensten te waarschuwen, maar 49 mensen zijn toch omgekomen van die dorst.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Dalfsen heeft een nieuw college. Bert Roosendaal wordt wethouder naast André Schuurman, Betsy Ramerman en Jan Uitslag. De coalitie wil de komende 4 jaar 800 woningen bijbouwen. Ook komen er plannen voor verkeersveiligheid, woningdoorstroming en verduurzaming. Na de 2 jaar volgt een evaluatie van het beleid en de samenwerking. NTV4 doet morgen een live verslag van Random Live in Hardenberg. Tussen 4 en 8 uur hoor je muziek, interviews, sfeer van terrein. En presentatoren Jeffrey Hoekman en Jare de Jonge presenteren het programma. Via Noos TV kun je ook meekijken in de studio en kan je alles thuis lekker meekijken. En het lek in de rioolpersleiding in Heemse is nog niet opgelost. De reparatie duurt waarschijnlijk nog 2 tot 4 weken. Dankzij snel ingrijpen blijft de Vecht gelukkig schoon. Er ligt nu een tijdelijke persleiding door het Vechtpark en over de Prins Bernhardbrug heen. Daardoor zijn het voetpad en de afrit tijdelijk afgesloten. Vanmiddag is er ruimte voor de zon, maar er zijn ook enkele regenbuien tot 18 tot 19 graden. Morgenochtend laat de zon zich regelmatig zien en in de middag komt er dan bewolking en ook wat enkele regenbuien. Zonder de hele dag regen en buien en dan wordt het weekend zo'n 19 graden. De situatie dan op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. A28 tussen het Harde en Knoopert had ze met broek 5 kilometer, 5 minuten. En de 36 Ommen richting Almelo tussen Adorp en aansluiting met de A35 3 kilometer. Met ongeveer 8 minuten vertraging. Dan de N50 en Noord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 4 kilometer. Met ongeveer 5 minuten vertraging. Gaan wij terug in de muziek. Zometeen hoor je hier Imagine Dragons met Wrecked.

0: Imagine Dragons React hoorde je hier bij Vechtal FM en Noos FM. Het is de vrijdagmiddag bij de luister. Leuk dat je erbij bent. En ik weet niet wat je vandaag al hebt gedaan, maar misschien is het gewoon tijd om soms ook even weer even aan jezelf te denken. En dat is soms ook even belangrijk, al zeg ik het zelf. Ik heb ook soms gewoon even rust nodig. Dus daarom heb ik altijd één keer in mijn uitzending rond 4:15 even een momentje van rust. Deze keer in handen van Ben Forte. Dit is Laat ons hier maar alleen.
1: Even een momentje van rust.

0: YouTube and where the streets have no name. Hoor je hier bij Vechtal FM en Noos FM. Zometeen na vijven is het weer tijd voor Tango This Friday. En wie daarbij sowieso aanwezig is, is Andries van der Wolf. Ga ik even vanuit. Ik ben nu aan het bellen. In de hoop dat hij zometeen hier wel gewoon netjes op tijd zometeen voor vijf uur hier is. Want dan is het natuurlijk weer tijd voor Tango This Friday. Dan zit het in ieder geval voor mij erop. Dus dat wordt wel heel spannend of hij zijn telefoon gaat opnemen. Ik vind het voor Andries een termen lang duren. Hij
1: Andries van der Wolf.
0: Kan hij oproep niet beantwoorden? Nee, nou dat had ik door. Zometeen Tango This Friday. Misschien wie we ook nog even kunnen proberen te bellen. Dat is onze andere collega's die daar ook bij zijn. Conor Campagne. Misschien dat hij er deze week wel weer bij is. Vorige week was hij er niet bij. Toen moest je onverhoofds gaan werken. Dat heb je soms hè, van die dagen. Poging 2. Dit is Conor. Kijken of hij wel zijn telefoon opneemt. Of hij paraat zit met een telefoon in de hand. Om zometeen de telefoon op te nemen. En straks Tango This Friday te presenteren. Het wordt wel spannend zo, hè. Het is echt heel spannend. Maar wie er sowieso al bijna is, dat is Ronald. Die komt hier op dit moment de studio binnenlopen. Die zwaait hier ook even. Maar de rest die lijkt er nog niet heel veel zin in te hebben. Dus zometeen kijken of ze het gaan redden. In ieder geval Ronald heeft het wel gered. Jij bent de enige die er tot nu toe echt aanwezig is.
2: Ik ben gewoon netjes op tijd, ja.
0: Ja, alleen Andries neemt zijn telefoon niet op.
2: Ik denk dat Andries een paar minuutjes extra nodig heeft. Want ik kreeg om 15:15 bericht dat hij naar de auto stapte.
0: Oh, dus hij is iets later waarschijnlijk.
2: Hij is wat later, maar hij komt wel.
0: Oh, kijk, dat is in ieder geval positief. Dus zometeen Tango This Friday en wat daar allemaal in gaat zitten. Je hoort het zometeen hier bij Vechtal FM. Eerst heb ik hier voor je... Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: Teddy Swims en Mr. No It's All hoorde je hier bij Vechtal FM en Noos FM. Dag Ronald.
1: Ja, Rick.
0: Hallo. Zometeen Tengels Vader. Je zei net dat Andries mogelijk wel meer tijd nodig had. Dat is op zich niet heel erg. Maar inmiddels is hij hopelijk aan de
2: telefoon.
0: Hallo.
2: Sorry, ik kon net even niet opnemen, want ik zat net even in druk verkeerd.
0: Oh ja, dat heb je soms. Stond de file, hè?
2: Ja. Ja, dat, ja, en ik was ietsjes later weg dan eigenlijk gepland, maar ik doe mijn best om er nog een beetje op tijd te zijn.
0: Heb jij een leuk plaatje wat je zometeen wil horen?
2: Ik wou daar eigenlijk zo wel eentje van Imagine Dragons in gooien.
0: Oh leuk, die heb ik toevallig ook net niet gedraaid.
2: Ah, oké, dat scheelt.
0: Ik heb net Wrecked gedraaid, ik weet niet van Imagine Dragons wel jij wil horen, dat is trouwens altijd goede muziek, maar...
2: Ja, ik wou eigenlijk Radioactive. Maar anders is Nothing But Thieves ook goed.
0: De nieuwe?
2: Ja, doe de nieuwe maar, ja. Daar ga ik heel goed op.
0: Kijk, dat is mooi. Dan hopelijk dat je ook wat kan aantrappen. Nou,
2: ja,
0: leuk.
2: Ik doe het uit.
0: Nou, doe dat. Succes. Zometeen hier, Thank God is Friday. Wat zit er verder in, Ronald?
1: We gaan shuffelen.
0: Leuk.
1: We gaan de Bendel spelen. Het leukste spel op de radio, naar onze eigen mening.
0: Dat vind ik ook.
1: Nou, top. En we gaan tijdreizen.
0: Oh, leuk, leuk. Nou, kijk. Zometeen hier op de radio.

0: Dagoeg. Kusjes naar Rick.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in het oosten van het land veroorzaken een paar minuten vertraging. Maar je hebt wel 10 minuten oponthoud op de volgende wegen. De A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Duiven. Vlak voor de grens heb je ook nog 10 minuten tijdverlies. Net als op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Malden. En ook op de N36 sta je 10 minuten in de file van Ommen naar Almelo tussen Adorp en de aansluiting met de A35. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM. Thank God it's Friday. Wij zijn...

0: niet op mijn weg. Dus ik, ja, als het gebeurt, dan gebeurt het.
1: Ja, ja. Maar dat, betekent niet, dat denk ik niet af en toe op na.
0: Nou, ik vind het een groot avontuur.
1: Maar wat voor avontuur, wat denk je dan dat het gaat worden?
0: Je gaat voor een, nou, het gebeurt dan. Hoe het gebeurt, dat weet je niet.
1: Dus... Maar wat fantaseer je daar wel eens over? Wat het nou, dan zou kunnen zijn?
0: Nee, ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon benieuwd.
2: Ja, ietsjes later dan gepland, maar we zijn er wel. Je hoorde Sef met De Leven en daarvoor Nothing But Thieves met Evolution. Je luistert naar Tangled It's Friday.
3: It's Friday then.

0: It's Friday. Andries en
1: Ronald.
0: Vechtdal FM.
1: Ik denk dat hij het er inmiddels gewoon echt om doet.
2: Denk het ook. Ja, cool. Ze redden zich wel.
1: Ja, ja, nee, precies. Nou, het gaat ook al wel weer even goed.
2: Het gaat ook al best een tijdje zo.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, nee, Connor, die kon er helaas vandaag niet bij zijn. Die had helaas andere verplichtingen rondom zijn werk. Maar gelukkig zijn wij er wel. Andries aan deze kant en Ronald tegenover mij.
2: Ja.
1: Dus het gaat vandaag wel helemaal goed komen. Ik had nog eventjes flinke stress om hier überhaupt te geraken. Maar het is gelukt.
2: Het viel best mee. Je hebt erg dagen gehad.
1: Ja, nee, zeker. Ja. Nee, maar als je dan, normaal probeer ik altijd om 4:30 direct mijn kantoor te verlaten en direct in de auto te stappen. Nou ja, dit keer stond ik om 4:45 pas in de lift. Dus ik denk, dit wordt heel spannend. Maar goed, het valt mee. Het valt mee. We zijn er en alles kan gewoon doorgaan. Dat betekent dat we zometeen de shuffle kunnen gaan doen. We kunnen straks de bundle gaan spelen. We kunnen gaan tijdreizen. Alles erop en eraan. We hebben er allemaal nog tijd voor, dus dat komt helemaal goed. En we zijn natuurlijk ook weer live. Dus er kan gechat worden. twitch.tv/vechtdalfm kan je de uitzending meekijken. En kan je mee chatten. Dus mocht je nog iets van een verzoekje hebben of zo, laat het vooral daarachter. Zien we hem graag. En misschien komt hij zo al voorbij. We gaan hem in ieder geval aftrappen met Rudimental en John Newman. Dit is veel.

0: Rudimental hoorde je met Feel the Love. Het is alweer tijd om even een paar lastige vragen, lastige dilemma's te gaan behandelen. Het is namelijk tijd voor de doorgeefvraag. Onze collega's die laten hier bij hun uitzending altijd een heel mooi A4'tje achter. Met hoe noem je dat ook alweer? Een prangende vraag? Zeg ik dat goed?
1: Prangend, volgens mij.
0: Prangende hey. Vraag. Ja, dat is hem. Een prangende vraag. Even kijken, wat is de vraag deze week, Ronald? Jij hebt hem voor je, ik heb hem nog niet gezien.
2: Ja, we krijgen de vraag van Douwe en Erik.
0: Mm-hmm.
2: En die vragen... Hallo heren van Tank Op This Friday.
0: Hallo.
2: Wat is de wijste levensles die je hebt meegekregen of meegemaakt?
0: De meest wijze levensles die je... Na een avond drinken... Heel veel water drinken voordat je gaat slapen. Ik denk dat dat toch echt wel heel goed advies is. Wat me ook zeker een aantal keer extreme kopseerte heeft verruild voor lichte kopseerte.
2: Ja, dat zal een hoop geven, ja.
0: Dat is het eerste wat in me opkomt, wat misschien licht verontrustend is.
2: Ja.
0: Heb jij er nog eentje? Dan bedenk ik ondertussen wat anders.
2: Nou ja, ik ben vaak... iets te perfectionistisch. Dus dan probeer ik het heel goed te maken, maar dat lukt me niet.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan op een gegeven moment... of ik heb het zelf bedacht, weet ik niet meer. Waarschijnlijk van iemand anders. Maar een beetje goed is ook goed.
0: Een beetje goed is ook... Die vind ik heel mooi.
2: Gewoon als ik blijf hangen in het perfect willen te maken... wat of niet nodig is of niet mogelijk is... om dan gewoon te kunnen accepteren van... hey, een beetje goed is ook goed.
0: Ja, oh, dat vind ik een hele mooie. Ik denk dat ik die ook vaker kan toepassen, denk ik. En ik weet ook wel personen waar ik dat af en toe eens tegen kan zeggen.
2: Gewoon rustig aan, dit werkt goed genoeg.
0: Ja, precies. Een beetje goed is ook goed. Hebben we nog andere? Ik voel me nou wel heel erg alcoholist vergeleken met die van jou...
2: Heb je nog even nodig? Want ik heb er nog één.
0: Oh, nou doe er nog één.
2: Handen af als het werkt.
0: Ja, een beetje in dezelfde trant.
2: Ja, maar... gewoon vooral van als je ergens... als je iets hebt wat werkt, laat het werken. Niet proberen te fixen omdat je de opdracht krijgt, fix het. Of verbeter het. Maar als het werkt, dan werkt het.
0: Ja nee, inderdaad. Ook een goeie. Misschien een beetje in dezelfde hoek... dat is denk ik eentje die heel veel mensen ook wel kennen. RTFM.
2: Ja,
0: hele goeie. Read the fucking manual. Als je een apparaat hebt en je begrijpt het niet of het doet niet wat je wil... wees niet te trots om de handleiding er gewoon even bij te pakken.
2: Ja, hij is geschreven voor een reden.
0: Precies.
2: Alles wat je zou met een voorwerp zou moeten kunnen... staat beschreven in de handleiding...
0: Ja.
2: En dat scheelt gewoon heel veel frustratie bij andere mensen.
0: Ja. Nou, ze zijn lekker praktisch, maar ik vind het wel goeie.
2: Ja, we hadden van Douwe en Erik hadden we ook nog hun antwoorden gekregen.
0: Oh ja, daar ben ik dan ook wel benieuwd naar.
2: Douwe die heeft... goed idee is geen idee.
0: Goed idee is geen idee? Oké. Ik weet nog niet helemaal hoe ik die moet interpreteren.
2: Nee,
0: een goed idee is geen idee.
2: Nee, ik vind hem ook wel bijzonder staan. Ik zat ook te kijken van lees ik hem verkeerd. Maar volgens mij... Ik ben slecht handschrift gewend van mezelf.
0: Mag ik hem eens kijken? Kijken of ik er hetzelfde uithaal. Even kijken. Goed. Ja, nee, ik lees het ook. Geen idee is goed idee. Nee, of goed idee is geen idee. Ja. Ja, nee, geen idee.
2: Nou ja, bijzonder.
0: Goed idee.
2: En Erik zegt... Blijf jezelf, dan overleef je alles.
0: Oh, dat vind ik ook een mooie.
2: Ja.
0: Ja, nee, die is weer heel, heel diep. Oké, ik wil nog wel even proberen om een andere te bedenken misschien. Misschien dat we nog leuker kunnen verzinnen. Of dat mensen die nog even op twitch.tv/vechtalfm gaan achterlaten. Wijze levenslessen. Hebben wij ook al een nieuwe vraag?
2: Nog niet.
0: Dan gaan we daarover nadenken tijdens het volgende nummer. Dit is Franz Ferdinand met Take Me Out.

0: Rondé hoorde je met voicemail. Ondertussen hebben wij lang nagedacht over een vervolgvraag voor de doorgeefvraag. De doorgeefvraag was dit keer... wat is de beste... Nee, sorry, kan je hem nog een keer herhalen?
1: Oh, die. Wat is de wijste levensles die je hebt meegekregen of meegemaakt?
0: Ja, en die hadden we gekregen van Douwe en Erik. En wat was Douwe zijn antwoord daarop?
1: Goed idee is geen idee.
0: Ja, die begrijpen wij niet. Dus onze vraag voor Jari voor volgende week, als hij er is, is... Wat bedoelt Douwe met deze uitspraak? Ik denk dat we daar wel een goede aan hebben.
1: Ja, ik zou het wel willen weten.
0: Ik ben heel benieuwd. Ondertussen, terwijl Ronald dat gaat opschrijven, gaan wij naar het streeknieuws.
2: FM en Noos FM. Nieuws.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers zijn in Nederland die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. Bij het strand bij Oudorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Omroep Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam bij Rokanje ook al een surfer om. De bemanning van het internationale ruimtestation ISS moet uit voorzorg de ruimtecapsule opzoeken die aan het ISS is gekoppeld. Mogelijk worden ze geëvacueerd na een luchtlek. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui, elders is het droog en vrij zonnig en vanavond overal zon.
2: Vechtal FM en Noos FM streeknieuws.
0: De gemeente Dalfsen heeft een nieuw college. Bert Roosendaal wordt wethouder naast André Schuurman, Betsy Ramerman en Jan Uitslag. De coalitie wil de komende 4 jaar 800 woningen bouwen. Ook komen er plannen voor verkeersveiligheid, woningdoorstroming en verduurzaming. Na 2 jaar volgt een evaluatie van het beleid en de samenwerking. RTV4 doet morgen live verslag vanaf... die begin ik even overnieuw. RTV4 doet morgen live verslag vanaf Random Live in Hardenberg. Tussen 4 uur 's middags en 8 uur 's avonds hoor je muziek, interviews en sfeer vanaf het terrein. Jeffrey Hoekman en Jari de Jonge presenteren het programma. Via Noos TV kun je ook meekijken met de optredens. Zo beleef je het evenement thuis helemaal mee. Een lek in de rioolpersleiding... Ook een leuke vogelgalgje. Ik ga niet lekker vandaag. Een lek in de rioolpersleiding in Heemse is nog niet opgelost. De reparatie duurt waarschijnlijk 2 tot 4 weken. Dankzij snel ingrijpen bleef de vecht schoon. Er ligt nu een tijdelijke persleiding door het vechtpark en over de Prins Bernhardbrug. Daardoor zijn een voetpad en een afrit tijdelijk afgesloten. Dan kijken we even naar het weer. Vanmiddag is er ruimte voor af en toe zon en er vallen een paar regenbuien. Het wordt 18 tot 19 graden. Zaterdagochtend laat de zon zich af en toe zien. In de middag is het bewolkt en er vallen een paar regenbuien. Ook zondag valt er een enkele bui. De temperatuur in het weekend wordt zo'n 19 graden. Kijken we naar de situatie op de weg. Die heeft Ronald voor zich met de laatste info van de ANWB.
1: In het hele land 80 files met in totaal 366 kilometer. Bij ons in de regio A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo-West en Wierde-West 3 minuten vertraging. A35 Almelo richting de Duitse grens 4 minuten vertraging tussen Enschede-West en Enschede-Oost. En op de N50 knooppunt Hattemerbroek tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 3 minuten vertraging. En tussen Kampen Noord en Kampen Zuid 4 minuten vertraging.
2: Vechtal FM, dat dan wel weer.
4: Vechtal FM.
0: Gaan wij zometeen een hele goede playlist uitzoeken voor de shuffle die we zometeen gaan spelen. Eerst is dit Lady Gaga met Abracadabra.

0: met Moves Like Jagger hoorde je hier in Tango This Friday op Vechtdal FM en Omroep Noos. Het volgende nummer, dat weten we nog niet.
1: Nee.
0: Nee, dat is allemaal, wordt dat bepaald door de dobbelstenen, door het lot. Dat zit als volgt, we gaan namelijk de shuffle doen. In de shuffle laten wij altijd de dobbelsteen bepalen welk nummer wij zo meteen gaan draaien. We hebben hier een hele mooie afspeellijst. Die gaan we op shuffle zetten. We gooien met twee dobbelstenen en die gaan bepalen op welk nummer wij uitkomen in de shuffle. Dan moet die playlist natuurlijk ook altijd wel een beetje verbonden zijn aan de dag van vandaag. Daarom, Ronald, heb jij een hele mooie kalender erbij. Welke dagen vieren we vandaag allemaal?
2: Vandaag is het de dag van het milieu.
0: Heel belangrijk.
2: Dag tegen illegale visvangst. Dus dat valt mooi samen zo.
0: Ook heel belangrijk, ja.
2: En degene die mij het meeste naar boven springt, is de spijbeldag voor volwassenen.
0: Ja, dat is dan toch wel jammer dat je twee heel belangrijke dagen hebt. En dan, ja, Nationale Spijbeldag voor volwassenen, er eigenlijk alle shine van, met alle shine er vandoor gaat.
2: Ja.
0: Want ik weet niet wat deze dag inhoudt, maar ik ben er helemaal voor.
2: Het is opgezet door een lifestyle coach.
0: Oké.
2: Die ervan kwam van, hey, mensen zijn gewoon zo gestrest tegenwoordig. Je kan ook spijbelen.
0: Ja, het kan wel, ja. Dat is alleen, denk ik, bij mij op werk niet per se de consequentie dat ik een briefje moet halen en dat mijn ouders worden gebeld. Ik denk dat dat wel net even wat anders gaat.
2: Het zal op zijn minst even een goed gesprek opleveren.
0: Ja, en daar kijk ik nou al niet naar uit.
2: Nee.
0: Hoe ik dat moet gaan uitleggen.
2: Maar goed. Maakt de salarisonderhandeling ook wel weer iets lastiger.
0: Ja, precies. Maar ja, misschien dat deze speciale dag daar verandering in kan brengen. Als we nou afspreken dat we met z'n allen gaan spijbelen, dan kunnen ze niks doen. Als de hele klas afwezig is,
2: dan heb je denk ik best grote problemen.
0: Ja, nog steeds wel. Nou goed, iets om over na te denken. Maar het thema is dus in ieder geval spijbelen. En we hebben een hele mooie afspeellijst. Die heet Spijbelen.
2: Ja, mooi, dat
0: ja,
2: klopt.
0: Dat is echt perfecter kon het niet. Er zitten een aantal verschillende nummers in. Het is niet een heel lange lijst. Hij neigt een beetje naar de rockkant. We hebben Tom Morello, My Chemical Romance, Paramore, Limp Bizkit. Bring Me The Horizon komt er nog in voor. Arctic Monkeys. We hebben ook nog iets meer pop. Ook S10 staat erin. Neon Trees en de Gorillaz. Dus nou ja, het is niet de grootste afspeellijst die we ooit hebben gehad. Maar er staan wel leuke nummers bij. We hebben hier twee hele mooie dobbelstenen. Die kun je nu ook zien op twitch.tv/vechtdalfm. Daarmee gaan we gooien en die gaan bepalen hoe vaak we op shuffle gaan drukken. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Daar komt hij. 3, 2, 1. Hier had. Ja.
2: Ja, ik heb aan de overkant van mij heb ik een oranje stoel staan. Die probeer ik al een paar weken de dobbelsteen zo te gooien dat hij erop komt.
0: Oh, dat is het doel.
2: Ja, dat is mijn doel. Het is weer niet gelukt.
0: Ik weet ook niet waar ze wel heen zijn.
2: Nee, ik voelde er net wel een. Die van mij ligt in het hok.
0: Ja, hoe is die zo ver gekomen?
2: Nou ja, ik gooide naast de stoel. Maar waar die van jou is gebleven, die. Ik voelde hem wel.
0: Oh, ik heb hem hier. Ik heb hem hier.
2: Hij lag achter je.
0: Hij lag achter me.
2: Oké.
0: Hier ligt een 6. En daar in het hok, als ik het goed zie, een 2.
2: Oh.
0: 8 keer gaan we op shuffle drukken. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Dit is nummer 1. Ah, ik hoopte stiekem op deze. Limp Bizkit met Rollin' Air Raid Vehicle. Maar die gaan we niet luisteren. Nummer 2 is Joanne van S10. Die gaan we ook skippen. Nummer 3 is Tom Morello met One Last Dance. Ook die gaan we niet draaien. Nummer 4, dat is die van Paramore. All I Wanted. Nummer 5.
2: Nickelback. Met Animals.
0: Nice, nice. Ja, maar ook helaas moeten we die gaan skippen. Ah, deze is ook jammer. Nummer 6. Gym Class Heroes. Cupid's Chokehold. Gaan we ook niet luisteren. Nog 2 te gaan op nummer 7. net niet is het geworden.
2: Arctic Monkeys. Met Snap Out of It.
0: Precies. Maar welke is het dan wel? Dat is de grote vraag die nu beantwoord gaat worden.
2: Ik ben best blij mee.
0: Ik ben heel benieuwd hoe deze gaat landen. Het is weer even iets lekker de ruigere kant op. En Conor die gaat ontzettend balen dat hij er niet bij is.
2: Ja, enorm.
0: Dames en heren, maak uw stoelriemen goed vast. Hier is Bring Me The Horizon in the Shuffle met Can You Feel My Heart. Op Vechtel FM en Omroep Noos.

0: om de energie een beetje hoog te houden. Ja, het was lastig Bring Me The Horizon op te volgen, maar ik denk dat het redelijk is gelukt. All American Rejects met Dirty Little Secret. Je luistert naar Tangled It's Friday op Veghel FM en Omroep Noos. Ja, we zitten lekker in de rocksfeer op het moment.
1: Bevalt me best.
0: Ja, ja, dat kunnen we ook nog wel eventjes doordoen. We hadden het net buiten de uitzending even heel snel erover. All American Rejects. Dus eigenlijk de band die ik een beetje als eerste band echt ben gaan luisteren. Dat ik echt was van, hé, dit is tof. Hier wil ik meerdere dingen van gaan horen. Dus ik ben best wel fan van die band. En nou wil het zo zijn dat zij een hele tijd waren gestopt met optreden. Waren een hele tijd geen nieuwe nummers. Nou, ze doen nu wel weer wat. Ze hebben zelfs een album uitgebracht een paar weken geleden. En ze gaan weer op tour. En ze komen naar Nederland.
1: Hey.
0: Maar er is ook slecht nieuws voor mij.
1: Wij zijn dan al bezet.
0: Ja, wij zijn dan al bij Guns N' Roses.
1: Ja.
0: Dan mag ik niet klagen, want we gaan naar fucking Guns N' Roses. Hoe vet is dat? Maar ja, dat is me toch wel echt...
1: Beetje zuur.
0: Ja, ja, dit is wel de clash van de eeuw voor mij. Het scheelt dat ik niet hoefde te kiezen. De kaarten voor Guns N' Roses hadden we al toen ik wist dat All American Rejects naar Nederland kwam. Dus dat scheelt. Ik heb niet voor een dilemma gestaan.
1: Maar geeft wel weer een gevoel van teleurstelling van ja, had ik dat geweten?
0: Ja, nee, inderdaad. Nee,
1: ja, ik wetende denk... dat het een optie was geweest.
0: Ja, precies. Maar ik denk dat ik dan nog wel naar Guns N' Roses was gegaan, hoor. Ik bedoel, die zijn toch al een stukje ouder.
1: Ja, de kans dat die hierna nog een tour gaan doen is vrij klein.
0: Ja, ja, nee, ik verwacht dat niet per se. Maar goed, nu we het over Guns N' Roses hebben. We zitten een beetje lekker in de rock. Zullen we dan nog even afsluiten met eentje van Guns N' Roses voordat we naar het NOS Journaal moeten gaan?
1: Klinkt al een strak plan.
0: En ik zeg afsluiten, daar verspreek ik me een klein beetje. We sluiten nog helemaal niet af, want zometeen na het NOS Journaal dan zijn wij gewoon nog een heel uur bij je met Tangled It's Friday. Dan gaan we onder andere ook nog de tijdreis doen. En we gaan weer een nummer proberen te raden in de bendel. Zet alvast de Twitch-chat klaar. Twitch.tv/vechtelfm, zodat je mee kan spelen. Want hij gaat er weer uit. De eeuwige roem, die wordt weer weggegeven. Dus ja, zorg dat je erbij bent. Dat je zometeen de volledige uitleg meekrijgt. Zijn we er weer na het NOS Journaal. Want dit is Guns N' Roses met Live and Let Die.

0: verplaatingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén daarvan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A12. Van Utrecht naar Duitsland staat nog file tussen Arnhem en de grens. Al met al heb je daar nog ruim 20 minuten tijdverlies. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A73 staat file van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM. Thank God it's Friday. Wij zijn...

0: It's Friday. Andries en
1: Ronald.
0: Vechtdal FM.
1: Ik vind het toch ongelooflijk hoe Bakermat altijd nummers weet te creëren waar op een of andere manier zomer in zit.
2: Ja.
1: Het is ook spontaan droog buiten.
2: Ja, dat is wel een stukje beter dan wat we vorige week hadden.
1: Ja, nee, inderdaad. Dat, sinds die storm van vorige week is het ook een beetje matig weer gebleven dit keer. Ik vind het jammer.
2: Nee, heel wisselend. Ja. Het is ook niet echt... Het is niet echt koud geweest.
1: Nee,
2: dat scheelt
1: niet.
2: Al wel.
1: Maar het is toch een grote kans dat als je naar buiten bent geweest, dat je toch een paar druppels regen hebt gevangen.
2: Ja, ja, ik heb ook nu vandaag eindelijk eens een keer een paraplu gekocht.
1: Ah ja, ja, ook geen overbodige luxe.
2: Zo'n tijd van, ik wil een paraplu hebben. En nu eindelijk even naar de winkel geweest, paraplu gehaald. En ja, zul je net zien, waarschijnlijk de komende 3 weken is het weer droog. Heb je dat ding niet nodig.
1: Maar ik hoop het. Het zou mooi zijn. Ja, er zijn 2 opties. Of paraplu of een buienalarm premium abonnement.
2: Dus ik heb een paraplu.
1: Dus jij hebt een paraplu. Ja, ik denk dat dat ook wel de betere optie is. Dan ben je veel vrijer in wat je kan doen.
2: Ja.
1: Wij gaan een heel belangrijk spelletje spelen. Namelijk het allerleukste spelletje op de Nederlandse radio. We gaan de Bendel doen. In de Bendel gaan we proberen een nummer te raden. Maar dat is iets moeilijker dan het klinkt. We krijgen zo ongeveer 15 seconden van het nummer te horen. Maar het nummer is opgeknipt in allemaal verschillende laagjes instrumenten. Dus we krijgen niet alles in één keer te horen. We beginnen zometeen met alleen de drums en de bas. Dat is niet heel erg veel, dus weten we het dan nog niet. Dan kunnen we er instrumenten bij krijgen. Dan kunnen we daarna bijvoorbeeld een laagje, in dit geval met de strings en een organ erbij krijgen. Weten we het dan nog niet, dan krijgen we er een guitar bij. Nou, zo gaat het nummer zich steeds verder opbouwen en krijgen we een steeds duidelijker beeld. Maar de kunst wordt natuurlijk om het in zo min mogelijk laagjes te gaan raden welk nummer we zoeken. Daar kan je zelf ook aan meedoen. Ga even naar twitch.tv/vechtdalfm. Daar kan je meekijken in de studio. Maar nog veel belangrijker voor dit item, je kan mee chatten. Dus mocht jij nou het goede antwoord hebben, laat dat dan vooral achter in de Twitch chat. Want de prijs die je vandaag kan winnen...
3: De eeuwige roem.
1: De eeuwige roem, hè? Dat is gewoon voor eeuwig.
2: Geven we niet zomaar weg. Moet je echt wel iets voor doen.
1: Precies. Dus zet je radio wat harder. Ga even goed luisteren. En misschien mag jij jezelf voor altijd de winnaar van de Bendel noemen. Ik heb alvast wat informatie. Het nummer komt uit 1972. En hij valt in het genre rock. We hebben de afgelopen tijd best wel een paar recentere gehad. Allemaal van na 2000 op zijn minst. Dus ja, weer een keertje een classic. Hoe voel jij je bij 1972?
2: Ik was er nog niet.
1: Ik ook nog niet.
2: Mijn ouders ook nog niet. Maar ik denk wel dat Conor hem waarschijnlijk vrij snel zou weten.
1: Ja, ik vind het inderdaad jammer dat Conor er niet bij is. Die had ons hier goed kunnen helpen. Maar goed, die is er niet. We gaan het hier in de studio in ieder geval met z'n tweeën proberen. En natuurlijk met jou in de chat. We gaan naar laagje nummer 1, de drums en de bas.

0: Weet je wat raar is?
1: Nou?
0: Ik heb het gevoel dat ik hem ken. Niet omdat ik het nummer direct weet. Maar volgens mij hebben we deze al eens gehad.
1: Oh.
0: Ik heb het idee dat ik deze bendel al een keer gespeeld heb. Dat is wel... Maar ik weet echt bij God niet meer wat het nummer is wat we zoeken. Dus dat werkt een beetje tegen.
1: Ja, ik moet zeggen... Ik deel dat gevoel gelukkig niet.
0: Oké.
1: Tenminste, het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte dat ik geen idee heb welk nummer is. Die wel.
0: Ja, nee, oké. Ja, het kan ook zijn dat ik ernaast zit hoor. Maar ik heb gewoon zo'n gevoel van herkenning van... Nou ja, volgens mij hebben we deze al een keer gehad. Zullen we hem nog een keertje doen?
1: Ja, voor mij mag eigenlijk de tweede laag er ook wel bij. Want dit stukje denk ik niet dat ik hem op ga krijgen.
0: Oké. Nou goed, dan gaan we gewoon direct naar laagje nummer 2. Dan komen de strijkinstrumenten en een orgel erbij. Een interessante combi. Ik ben heel benieuwd.

0: dit is echt ongemakkelijk. Ik weet 100% zeker dat ik deze een keer gespeeld heb. Dit is echt heel vervelend. Oh, maar wat was het nummer? Volgens mij was het ook een nummer wat ik toen niet kende. En ik denk dat ik hem daarna ook niet in mijn afspeellijst gezet heb.
1: Ik moet zeggen, ik herken hem nu. In de zin van, ja, dat is een heel bekend nummer geweest.
0: Ja.
1: Van wie weet ik niet helemaal zeker. Moet ik even kijken of dat die groep toen al bezig was.
0: Zullen we ondertussen nog even één keertje luisteren deze? Want hier zit wel veel informatie in. Dan komt-ie, nog een keertje, laagje 2.

0: Nou, ben je al wijzer?
1: Ja, ik denk degene die ik als eerste dacht, waarschijnlijk mogelijk niet.
0: Oké, dat is te vroeg of te laat?
1: Ik zag hun laatste album kwam uit 1970.
0: Ah, ja.
1: Niet nee. 72, dus dat zal hem wel niet zijn.
0: Nee, oké. Nou goed, zullen we er gewoon direct nog een laagje bij doen?
1: Ja, laten we dat maar doen.
0: Dan komt er nog een gitaar bij.

0: Ja.
1: Ja, ik neur je hem in mijn hoofd al mee. Maar als ik nou de woorden zou weten...
0: Dat helpt altijd een heleboel als die eerste woorden landen. Dan kun je de tekst gaan afmaken en vaak kan je er dan wel... Ja, of het zit letterlijk in de tekst of je kan het in één keer wel associëren.
2: Ja, of je kan wat hulp gebruiken en dan kom je er wel op.
0: Ja.
2: Maar ja. Zit er nog niet in.
0: Nee, de hulp gaat ook nog even niet van mijn kant komen. Ik denk dat ik toch nog wat meer nodig heb.
2: Je hebt nog steeds zoiets van, ja, we hebben hem gehad. Maar wat het was? Ja. Blanco.
0: Ja, nee, compleet, echt precies dat. Nou goed, we gaan er even goed over nadenken. Doe dat thuis ook. We hebben hem een paar keer gehoord. Vrees niet, hij komt zo meteen nog een keer. En er komen nog twee andere laagjes bij ook. Dus... Je hebt nog alle kans om het te raden. Zometeen geven we natuurlijk ook het antwoord. Onthoud nog even goed. Sorry. Dat is de eerste keer dat op radio gebeurt. Het nummer komt uit 1972 en we zoeken in het genre rock. Volgende nummer, die komt zeker niet uit 1972. Die is gewoon uit 2026. Is een nieuwe van Delinquent Habit. Dit is Canta Noi Joyes. Op Vechtel FM en op

U2 hoorde je met Beautiful Day. Je luistert naar Vechtel FM en Omroep Noos. Dit is Thank God It's Friday. Met Beautiful Day schild het. Daar zeggen ze de titel gewoon heel duidelijk in de tekst van het nummer. En het staat ook gewoon mooi in mijn beeldscherm. En ik heb het nummer heel vaak gehoord, dus ik weet inmiddels wel welke het is. Maar wat nou als je dat allemaal niet hebt? Al die luxes wegneemt. En zelfs misschien een paar instrumenten wegneemt. Nou, dat is het spelletje wat we nu aan het doen zijn. Voor de vorige twee nummers zijn we begonnen met de Bendel. We proberen een nummer te raden. We hebben daar zo ongeveer 15 seconden van gehoord. Maar het nummer is helemaal uit elkaar geknipt. In allemaal verschillende laagjes. Dus wij hebben nog niet alle instrumenten gehoord. We hebben tot nu toe een laagje gehad met de drums en bas. Met de streekinstrumenten en orgel. En een laagje met gitaar. En aan de hand daarvan proberen we te raden welk nummer wij horen. Tot nu toe klinkt dat bij elkaar zo.

0: Ja, dat is waar we het tot nu toe mee doen. Het nummer komt uit 1972, dat weten we wel. En nou, we zoeken in het genre rock, dus een classic rockplaat uit de 70s. Ja, voor mij en Ronald allebei wat voor onze geboorte. Heb jij ondertussen al wel een idee? Want ik zie jou ondertussen druk googelen volgens mij van kan deze artiest kloppen?
1: Ja, nee.
0: Oké. Ja, nee, dat, als in dit was te vroeg of hij had geen hits in die tijd? Of...
1: Nou, die kan ik niet zo makkelijk vinden.
0: Ah, oké.
1: Dus als ik kijk, het eerste wat ik te zien krijg is van... Hey, hij leefde toen wel. Dus dat helpt al. Maar wanneer hij nummers uitgebracht heeft, dat houdt hij van mij verstopt.
0: Ja, precies. En ook als het al die artiest is, dan weet je nog niet direct welk nummer, denk ik.
1: Nee, dat ligt er net aan hoeveel nummers hij dat jaar uitgebracht heeft.
0: Zullen we anders gewoon nog eventjes doorgaan met de volgende laagjes? Want deze hebben we nu ook een paar keer gehoord, laagje nummer 3. We kunnen er nog 2 bij krijgen. En dan krijgen we ook wat nagespeelde stemmen erin. Dan krijgen we de nagespeelde backing vocals en de voice cover. Dan gaan we kijken of we daar misschien nog wat wijzer uit kunnen worden. Onthoud, deze nummer 72 in het genre rock. Hier komt laagje nummer 4.

0: En het is zo naar, want ik weet dat ik hem gespeeld heb. Sowieso dat, dat deze alles voorbij is gekomen. En ik weet het gewoon echt niet meer. Ik heb echt geen idee meer.
1: Ja, nou, staan we daarin in ieder geval gelijk. Doet mij ook wel goed.
0: Ja.
1: Maar degene die ik gevonden heeft, die heeft 14 nummers in dat jaar uitgebracht. Dus ik heb er nog niks aan.
0: Oeh, ja. Ja, nee, dan wordt het het kiezen tussen die allemaal.
1: Nou, eentje valt wel af, maar... Dat, ja.
0: Gaan we ons niet verder over uitweiden.
1: Nee.
0: Oké, zullen we dan direct ook naar het allerlaatste laagje gaan?
1: Ja.
0: We gaan wat snel misschien, maar... ik zie dat er een heleboel mensen meespelen. En volgens mij vindt iedereen hem nog lastig. Dan gaan we gewoon naar laagje nummer 5. Dan krijgen we de voice cover. Als je nou voor het eerst luistert, de voice cover is niet de daadwerkelijke zang. Dus nee, de tekst gaan we niet horen. Maar het is de zang nagespeeld met een instrument. Dus luister goed, misschien dat je het kan associëren met alles bij elkaar, dat het dan ineens wel klikt. Ik ben heel benieuwd. Daar komt-ie. Laagje nummer 5.

0: Ja, dat is hem helemaal.
1: Ik heb hem nog niet.
0: Ik heb hem ook nog niet. Ik begin ook heel bang te worden dat Lisa, die een paar keer op een rij hem wist te raden, ook zegt, ik herken het nummer, ik kan zelfs een stukje meezingen, maar ik ken het volgens mij van TikTok, dus geen idee wie het is. Lisa, ik ben misschien nog wel benieuwd of je dan een titel kan gokken met de tekst. Ik weet het echt helemaal. Zullen we hem nog even een keertje doen?
1: We pakken hem nog even een keertje.
0: Dan komt hij nog één keer.

0: Ja, ik heb er al wel zin aan om hem te luisteren.
1: Ja, dat is ook wat waard.
0: Dat is ook wel mooi.
1: We hebben ook wel eens gehad dat het was van... Oh nee, niet die plaat. Ondertussen hebben we een antwoord van Lisa. Die zegt Castle in the Sky of zo. Of iets met Sky. We kunnen ook nog een cryptische hint krijgen naar de titel. Die zal ik er ook even bij pakken. Misschien dat het wel kan kloppen. Maar misschien dat we een iets andere richting in moeten. De cryptische hint is Space Traveler.
0: Oeh.
1: Space Traveler. Kunnen we daar iets mee? Ik vind hem... Dit is nu gewoon wanhopig Google zoekopdrachten invoeren. En hopen dat er wat raak is. Nou ja.
0: Misschien dat ik moet beginnen met Google en niet met Bing.
1: Ja, daar maak je sowieso al wel een grote fout. Oh, er komt inmiddels... Ik laat het spannende muziekje nog eventjes doorlopen, want er wordt wel wat gedeeld in de chat. Chris, die komt met de artiest. Ik zie nog geen titel, maar die zegt David Bowie. Zullen we die eens invoeren? Kijken wat er aan guesses mogelijk is. Er zijn er een paar die zouden passen bij de hint. We hebben David Bowie Live on Mars. We hebben Starman. Ziggy Stardust. Space Oddity. Allemaal passen die wel in het thema. Space Traveler. Dus welke daarvan zou het dichtst bij zitten? Space Traveler.
0: Oeh. Zou dit een foutje zijn?
1: Wat dan?
0: Nou, als je maar een scherm kan zien, zou het kunnen zijn, maar het jaartal klopt dan net niet.
1: Dat is ook geen mogelijk antwoord die jij erin hebt staan. Zal ik hem gewoon gaan opzoeken hier? Want ik heb inmiddels het antwoord. Ik ga kijken of wij hem ook in het systeem hebben. Helemaal terug uit 1972. We moeten naar de L. Dan ga ik hem erin slepen. Sorry. Dat zeg ik helemaal verkeerd. Ik zag hem verkeerd. Nee, we hebben hem niet in het systeem. Even kijken. David Bowie. Dan moeten we hem even ergens anders vandaan trekken. We houden het heel spannend deze keer. Wij waren op zoek naar het nummer... Inderdaad van David Bowie. Dat gedeelte was correct. En dan zochten we het nummer Starman. Ja, ik weet 100% zeker. Hij is een keer voorbij gekomen. Maar ik heb er niet van geleerd. Dus we gaan hem nu heel goed leren. Luister goed. David Bowie met Starman.

0: David Bowie met Starman was het antwoord waar we naar zochten. Uiteindelijk zijn we er met een beetje moeite gekomen. Het was een mooi samenwerkingsverband in de chat. Chris en Annette die allebei met David Bowie kwamen. En Rick die hem afmaakte met Starman. Is dat dan een gedeelde eeuwige roem? Lijkt allemaal een derde?
1: Ja.
0: Allemaal een derde. Jongens, mooi gespeeld. Zijn we er toch gekomen met z'n allen? Gaan wij naar de NOS Headlines en het laatste streeknieuws.
2: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.

0: Nederland zijn die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. De bemanning van het ISS mag weer terug het ruimtestation in. Vanmiddag moesten ze zich voorbereiden op een eventuele evacuatie, toen in het Russische deel van het ISS twee lekken in de luchttoevoer waren ontstaan. Eén daarvan is inmiddels gedicht. Het weer, vanavond overal zonnig, morgen begint droog, maar in de middag wat regen bij 18 graden.
1: Vechtal FM en Noos FM, streeknieuws.
2: De gemeente Dalfsen heeft een nieuw college. Bert Roosendaal wordt wethouder naast André Schuurman, Betsy Ramerman en Jan Uitslag. De coalitie wil de komende 4 jaar 800 woningen bouwen. Ook komen er plannen voor verkeersveiligheid, woningdoorstroming en verduurzaming. Na 2 jaar volgt een evaluatie van het beleid en de samenwerking. RTV 4 doet morgen live verslag vanaf Random Live in Hardenberg. Tussen 4 uur 's middags en 8 uur 's avonds hoor je muziek, interviews en sfeer vanaf het trein. Jeffrey Hoekman en Jari de Jonge presenteren het programma. Via Noos TV kun je ook meekijken met de optredens. Zo beleef je het evenement thuis ook gewoon mee. Een lek in de rioolpersleiding in Heemse is nog niet opgelost. De reparatie duurt waarschijnlijk 2 tot 4 weken. Dankzij snel ingrijpen bleef de Vecht schoon. Er ligt nu een tijdelijke persleiding door het Vechtpark en over de Prins Bernhardbrug. Daardoor zijn een voetpad en een afrit tijdelijk afgesloten. Kijken we naar het weer. Morgenochtend laat de zon zich af en toe zien. In de middag is het bewolkt en vallen er een paar regenbuien. Ook zondag valt er een enkele bui. De temperatuur in het weekend wordt zo'n 19 graden. Dan kijken we naar de situatie op de weg. Net nog wel een paar kleine files te melden. Is dat nog steeds het geval, Ronald?
3: In het hele land 20 files die in totaal 44 kilometer aan file veroorzaken. In onze regio niet veel files. Alleen wegwerkzaamheden bij Hoogeveen. Assen richting Zwolle is de A28 dicht.
2: Dus hou daar even rekening mee. Als je nog richting het Hoge Noorden gaat en je gaat langs Hoogeveen, check even je route, want je kan er niet overal langs.
1: Vechtal FM, dat dan wel weer. Vechtal FM.
2: Zometeen gaan we weer een hele mooie tijdreis maken. Blijf daarvoor zeker hangen. Eerst zijn het David

0: vrouwtje NS10. Ik haat hem voor jou, hoorde hier op Vechtel FM en Omroep Noos. We waren ondertussen met de lastige bendel van vandaag. Tikkeltje uitgelopen in de planning. Heb je helemaal niet gemerkt dat het streeknieuws eigenlijk 6 minuten te laat was. Maar dat maakt helemaal niks uit. Want wij hebben gewoon een tijdmachine die we kunnen gebruiken om alles recht te zetten. En misschien dat we ook nog wel een leuk nummertje uit het verleden kunnen vinden. Ronald, jij hebt hem daar staan. Hoe werkt dat prachtige ding?
1: Nou, als je kijkt op de livestream, kan je net niet zien. Het lijkt op een bingo-molen.
0: Daar lijkt het inderdaad heel erg op.
1: Maar het is dus, zoals je zei, een tijdmachine. Ik ga zo aan het rad draaien. Dan krijgen we een nummertje eruit. En zoveel jaar gaan wij terug de tijd in.
0: Oh, dat klinkt op zich heel simpel.
1: Ja.
0: Wel een makkelijk apparaat eigenlijk.
1: Dus heb jij nog iets uit het verleden wat je graag wilt doen?
0: Als ik nu terug kon naar het verleden, wat ik dan graag zou willen doen. Of nog een keertje opnieuw zou willen doen.
1: Het
0: of
1: is wel wat vrij beperkt. Van we gaan precies vandaag zoveel jaar achteruit.
0: Ah, precies. Ja, dat
1: dus 5 juni, zoveel jaar terug. Is er nog iets waar je denkt, dat wil ik nog doen?
0: Ik weet niet zo specifiek of er dingen op 5 juni echt zijn gebeurd. Op zich zijn er wel wat gebeurtenissen waar ik nou terug zou willen reizen en die ik zou willen meemaken. Maar of dat dan op 5 juni was, dat weet ik allemaal niet.
1: Zullen we dan kijken wat er zoveel jaar geleden op 5 juni in de top 40 stond op nummer 1?
0: Nou, dat vind ik een goeie. Want dat kunnen we makkelijk controleren ook. Dat is gewoon even terugklikken in de lijst. Dat kunnen we.
1: Nou, precies.
0: Nou, klinkt als een fantastisch idee. Hoe staat de lijst er dan vandaag bij, als we dan toch nog hier zijn?
1: Vandaag gezakt vanaf nummer 2, Fever Dream van Alex Warren op nummer 3.
0: Oh, en die was zo ongeslagen de afgelopen tijd.
1: Ja, hij zakt langzaam aan naar beneden. En nu op nummer 2 gestegen Bruno Mars, I Just Might.
0: Die blijft het dus toch nog steeds heel goed doen.
1: Hij blijft nog steeds gedraaid worden. En op nummer 1, Justin De Wild, Cheerio.
0: En die houdt hem nu voor de tweede week op rij vast, volgens mij. Hè?
1: Tweede week, inderdaad.
0: Tweede week. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het verleden eruit zag. Ga jij de tijdmachine besturen?
1: Dan ga ik tijdreizen.
0: Ik doe mijn gordel vast. Daar gaan we.
1: Nou, dit is nog wel een stukje.
0: Ja, we gaan weer ver. Dat is mooi.
1: We gaan weer ver. Dus, we gaan 42 jaar de tijd in.
0: 42 jaar terug de tijd in. Oh, het is niet zo ver als de vorige keer, volgens mij. Toen kwamen we bij Queen uit, hadden we de vorige keer, toch? Ergens in de 76... Kan dat kloppen?
1: Het is een lange week geweest. Ik weet het niet meer.
0: Nou goed, in ieder geval wel weer een paar jaartjes terug. Het is wel leuk.
1: We gaan nu naar 1984.
0: Ik ben heel benieuwd. Hoe zag de lijst er toen uit?
1: Op nummer 3. Roberto Giacchetti en de Scooters. I Saved the Day. Nummer 2. Queen. I Want to Break Free. En nummer 1.
0: Oh, close.
1: Nu zit ik te denken, want ik weet dat er iemand commentaar gehad heeft op de uitspraak.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Er is nog een heel goed fragment van.
1: Dus ik hoop niet hetzelfde. Maar op nummer 1, 42 jaar geleden. Duran Duran, The Reflex.
0: Heel goed, heel goed.

0: 21 Pilots hoor je met Lavish. Daarmee zijn wij ook alweer zo'n beetje aan het einde van deze uitzending alweer. We moeten er weer een einde aan gaan breien. Maar ik vond het weer hartstikke gezellig. Ik zeg, we doen het volgende week weer.
1: Ja. Nou, kijken of we dan konden gewoon deze kant trekken.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat we even zijn baas moeten bellen van... Hey, het is nou een keer afgelopen. Ja, nou willen wij hem weer.
1: Volgens mij zitten we al zo'n beetje een maand zonder hem.
0: Ja, nou volgens mij is dit week nummer 3 op rij.
1: Ja, 3 of 4.
0: Ja, het gaat heel hard. Dus ja. Ik vind dat Connors baas hem wel genoeg heeft gehad. Het is weer een keer onze beurt.
1: Ja.
0: Dan gaan we proberen te regelen de komende week. En dan zijn we er volgende week sowieso weer. Ook als Connor het niet redt, dan zijn wij er wel als het goed is. Als de studio er nog staat. Zelfde plek, zelfde tijd. Kleine verandering op het moment in de planning is dat Van Streek er zometeen niet is. Die zijn aan hun welverdiende vakantie begonnen. Maar zometeen nog wel hele lekkere hits van onder andere de Dire Straits komen eraan. Dan en Shay, Fat Larry's Band. Komt er allemaal zometeen aan na het nieuws van 7. Dus je kan hem gewoon lekker hier op Vechtel FM en Omroep Noos laten staan. En dan gaan wij een heel fijn weekend wensen.
1: Ja. Goed weekend.
0: Heel goed weekend. En we hebben er natuurlijk nog eentje om het af te leren. Omdat we vandaag zo lekker in de rockplaatjes zaten. Dit is Third Eye Blind met Sammy Charmed Life.

0: geen tovels, geen catering.
1: Dan bel je toch Twente Verhuur?
0: Doet hij dat ook dan?
1: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
0: En dan zitten wij straks met afwas.
1: Zelfs dat doen ze voor je.
0: Goh, lekker hoor.
1: Van Twenteverhuur.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
1: Nee joh, Twente regelt alles.
0: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
1: Twenteverhuur.nl.
3: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Vechtal FM Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
5: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
4: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
6: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
4: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mencik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
8: Samen zijn we.
7: Dit is Vechtal FM.

0: op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
5: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
4: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
6: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond, uitgeput, uitgewoond.
4: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zat 1 file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Listen up. Wij zijn
8: Vechtel FM. Baby, let's go.
9: Hi, I'm Charlie Puth.

CNS Piro and Material Lover. Oh ja. Het is 6 minuten over de klok van 8. Dat betekent dat het tijd is voor het uurtje Listen-up. Zowel te beluisteren als Omroep Noos en Vechtel FM samen. Nou, dat is natuurlijk gewoon het perfecte plaatje. Deze uitzending wordt gemaakt vanaf Hardenberg. Dus ja, wil je je verhaal kwijt, dan moet je toch echt even naar de website www.omroepnoos.nl. Klik dan even rechts onderin het balkje chat met de studio en dan kom je bij mij in studio terecht. En dan kun je alles vertellen wat je maar kwijt wil. Nou, dat dus, ja. Goed, we hebben vandaag weer een bak regen gehad. Dus we gaan eens even kijken of we die zon door middel van een heerlijk stel tracks terug kunnen krijgen. Uiteraard heb ik zometeen ook nog voor je klaarstaan de listen-up. Welke dat is, dat is voor mij een vraag. En voor jou een vraag, dus dat was heel erg leuk. En natuurlijk die coverplaat. En welke dat deze week is, dat, ja, dat is ook de vraag voor jou. Maar mocht je zoiets hebben van, hey Herjan, moet je luisteren, ik weet ook een coverplaat en misschien kun je hier wat mee, dan mag dat natuurlijk ook. www.omroepnoos.nl. Zet het even op de chat. En dan ga ik kijken of ik het spulletje bij elkaar kan vinden. Goed. Ik ga eens even kijken of ik de boel een beetje aan de praat kan krijgen. Want het ging lichtelijk een beetje moeizaam eigenlijk wel. Oh, toch wel. Gelukkig. Oh. En tot de klok van 9 uur ben ik natuurlijk gewoon lekker bij je.

Ja, Fadeless die samen met Bebe Rexha de studio in is gedoken en nummertje even lekker een goede opfrisbeurt heeft gegeven. Nou, hey, zo, dat even gezegd te hebben. Voor de Benz & Boom fans, ja, dan moeten we nog heel even 2,5 weken wachten. Want ja, dan komt pas zijn nieuwe track uit en hij is een ontzettend aan teaser hoor. Op social media gaat hij alleen maar rond, dus moet nog heel even afwachten. Maar ik laat je wel even meegenieten van een van zijn laatste tracks. Dit is, hoe kan het ook anders, Mystical Magical.

Our Time. Nou, dit is nu echt wel mijn tijd, hoor. Dit is Afrojack, Martin Garrix, David Guetta en Amel. Ja, en de listen-up van deze week. Met stipt binnengekomen op de eerste plek in de tipparade. Ja, ja. Singer en songwriter. Een Canadezen wel te verstaan. Cameron Whitecomb. We kennen hem allemaal niet. Nee, ik ken hem ook niet. Maar hij deed auditie in het 20e seizoen van American Idol. En dat deed hij met een liedje van countryzanger Waylon Jennings. En dankzij de juryleden mocht hij dus door naar de volgende ronde. Maar hij kwam helaas niet tot de laatste 10. Maar Cameron liet zich niet weerhouden en hij bleef liedjes posten. En ja, dat waren grotendeels gebaseerd op zijn persoonlijke ervaring. En in september 24 bracht hij zijn debuut-EP Quitter uit. Songs die volgens de singer-songwriter helemaal in het Americana-genre vallen. En Medusa, die kort daarna ook verschijnt, is een geheel nieuwe song van hem. En zo weet hij dus nu ook eindelijk de Europese hitlijsten te betreden. Met stipt op 1. Cameron Whitecomb, dit is Kingdom of Fear.

Ja, Kingdom of Fear. Oh, wat een heerlijke track is dit, hoor. Oh. Ik weet zeker dat hij volgende week in de top 40 terechtkomt. Goed. Ondertussen weet ik dat er door mijn zwager wordt meegeluisterd op zijn werk. Dennis en Michel. Heel veel, werkplezier. Ja, werk ze. Ja, zoiets zou het kunnen noemen. Moest het een nummertje zijn van Direct. Nou, ik weet zeker dat deze wel in de smaak gaat vallen. Dit is Through the Looking Glass.

Wat een magisch duo dit. Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran. De nieuwe release van deze week is niemand minder dan Niall Horan. Hij komt met zijn vierde studioalbum. En hij schreef het titelnummer van het album nadat hij zijn vriendin, met wie hij al lange tijd samen is, voor het eerst ontmoette op een etentje bij een vriend. Ja, nou, wat een album dan wel niet teweeg kan brengen. En een etentje. Ik ga twee nummers draaien van Niall Horan. Natuurlijk eerst een lekkere oude track. Ah, oud, oud, oud. En daarna hoor je de track Dinner Party. Niall Horan is dus deze week de nieuwe release.

0: Weet je nog?
1: 105.8, 107.2, 106.9 FM. Omroep Rijnsweg.
2: Dit is Omroep Hardenberg. Op de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9.
3: RTV Hardenberg. Iedere dag actueel. Iedere dag RTV Hardenberg.
4: Vanaf 1 juli heet Omroep Noos RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer...
3: Hardenberg, Gramsbergen, Dedemsaart, Bakbrug, Slagharen, Bergentijn.
5: Samen zijn we...

Dinner Party, Niall Horan. Goed, de coverplaat van deze week. Dat is wel echt een heerlijke track. Eentje die bij iedereen wel lekker in het gehoor ligt. Dat weet ik zeker. Dan heb ik het over deze track. En dan heb ik het natuurlijk over The Police. Met Every Breath You Take. En vaak de oude garde die blijft toch wel hangen bij echt wel The Police. Maar goed, misschien moet je toch eens even een keer naar deze versie luisteren. Dit is iets heel anders. Ja, verder weg van het origineel, maar wel net zo lekker.

Commission Max Oeso and Every Breath You Take. Yeah. Oh ja, nou dat dus. Maar zeg je dan toch, ik blijf bij het oude of toch wel bij het nieuwe? Ja, nou ja, dan kun je eigenlijk alle kanten wel op aan.

Zo zie je maar weer. Zometeen, na het nieuws van 9 uur, dan hoor je hem weer. Ondertussen is hij ook al in de studio en ik word er bijna bang van, want hij heeft gewoon versterking meegenomen. Ja, ik word er gewoon bang van. Oh ja, dat is ook heel belangrijk. Zometeen na de klok van 9 uur hoor je dus ook de updates over RTV 4. Ja. Dus ja, nou dan past deze track er dan toch sowieso wel even bij, hè. Jeffrey samen met Rick. En die zijn echt met z'n beiden, ja. Teddy Swims weet er alles van. Maar hun ook. Dit is Mr. Know-It-All.

Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Ja, hier zitten dus twee heren die dus echt gewoon letterlijk zometeen ook overal alles vanaf weten. Zijn twee van die lopende encyclopedieën. Ook wel op muziekgebied, dat weet ik 100% zeker. Goed, als ik op de klok kijk, dan weet ik één ding heel zeker. Dat ik over 3:13 32 kaarsjes uit ga blazen. En dan weet ik één ding zeker. Dan wordt de fles champagne geopend. Ja, ja, ja. En dat doe ik dan ook even samen. Nu dan wel even live op de radio. Samen met Robert van Hemert en Donnie met Moet dat nou.

Ja, Bibi Rexha en David Guetta en Sad Girls. En als ik op de klok kijk, ga ik de grote uit. Zometeen aan de klok van 9 uur hoor je Jeffrey Hoekman samen met Rick. En maken het tot 11 uur zeker weten helemaal vol. Wij gaan eruit met Enrique Iglesias en Escape. Tot volgende week.

0: De omroep bij jou in de buurt.
1: En weet je nog?
2: 105.8, 107.2, 106.9 FM. Omroep Reservoir.
3: Dit is Omroep Hardenberg. Op de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9.
4: RTV Hardenberg. Iedere dag actueel. Iedere dag RTV Hardenberg.
5: Vanaf 1 juli heet Omroep Noos RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer...
4: Hardenberg,
5: Gramsbergen,
4: Dedemsvaart,
5: Bankbrug, Slagharen, Bergentijn.
6: Samen zijn we.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
8: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
7: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
9: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
7: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Schat, volgende week heb je feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
12: Dan bel je toch Twente Verhuur?
11: Doet hij dat ook dan?
12: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
11: En dan zitten wij straks met afwas.
12: Zelfs dat doen ze voor je.
11: Goh, lekker hoor.
12: Van twenteverhuur.nl.
13: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
11: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
12: Nee joh, Twente regelt alles.
11: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
12: Twenteverhuur.nl.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. FM. Wij zijn...
16: Dames, heren en alles daartussenin. Je luistert weer naar Hoekman FM, waar muziek, humor en lichte chaos samenkomen als een soort auditieve lasagne. Of, zoals Jeffrey het noemt, 2 uur lang doen alsof hij weet wat hij aan het doen is. Verwacht muziek, soms goed. Gesprekken, soms zinnig. En vibes. Altijd top. Het is de show waar je moeder je voor waarschuwde en je ex nog stiekem naar luistert. En nu weet je, dit duurt weer te lang. Maar het is al beter dan die Hoekman. Ontzettend veel sterkte de aankomende 2 uur. wegdraaiend van de mic.

0: Dit is toch even lekker Whitesnake en Is This Love. Even een klein beetje wegzwijmelen hoort er wel bij.
1: Jeffrey Hoekman.
0: En ik zeg hartelijk welkom op deze mooie vrijdag weer. Het is weer zover. 2 uur Hoekman FM op de radio bij Vechtal FM en Omroep Noos.
1: Maximale muziekvariatie. Hoekman.

0: Kylie Minogue en In Your Eyes. Het is ook maar een paar keer knipperen met de ogen en je bent alweer een weekje verder, mensen. Hè? En daarbij heet ik je dus weer van harte welkom. Het is weer twee uurtjes Hoekman FM hier op de vrijdagavond. Je kunt luisteren via Vechtal FM, waar je misschien vertrouwd elke dag naar luistert. En je kan ook gewoon blijven luisteren via de kanalen van Omroep Noos. Vandaag dus wel vanuit Hardenberg, dus wil je even wat laten weten in de uitzending, dan ben je van harte welkom. Kom dan even door via omroepnoos.nl, daar klik je even op de live chat. En dan kun je daar even je bericht achterlaten. Misschien heb je een leuke plaat die je wil horen. Misschien heb je een leuk verhaal. Wat we vanavond sowieso hebben is een leuk verhaal. En dat is ook al aangekondigd door Herjan. Die kaapt eigenlijk alles een beetje weg. Ik weet ook niet waarom dat is. Maar vanavond in de studio erbij hebben wij Rick.
1: Hallo.
0: Rick Maliepaard. Goedenavond.
1: Hallo, hallo.
0: Wat leuk dat jij er vanavond even bij bent.
1: Ik vind het heel gezellig om hier ook eventjes te zijn. Ik zat vanmiddag ook al en dacht ik van hey. Ik vind het ook wel gezellig om even vanavond even aan te schuiven.
0: Dat is misschien even goed voor de luisteraars. Normaal gesproken, Hoekman FM en Listen Up is alleen bij Omroep Noos te horen.
1: Ja.
0: Dat is sinds kort, een aantal maanden, is dat ook bij Vechtal FM te horen. En dat heeft alles te maken met dat we richting RTV 4 gaan, toch?
1: Precies, daarom. En we gaan samen richting RTV 4. Dus dat doen wij RTV Vechtal, waar Vechtal FM onder valt.
0: Ja.
1: Noos, waar Omroep Noos onder valt, Noos FM. En Delta FM niet te vergeten natuurlijk, Delta
0: nee.
1: Mediagroep,
0: nee.
1: Die er natuurlijk ook nog onder valt.
0: Dat is zeker niet geheel onbelangrijk om ook even te vertellen. Straks gaan we daar even verder over kletsen,
1: zeker,
0: want
1: zeker.
0: Daar schijnt een datum te wezen.
1: Ja, dat blijkt ook zoiets. Midden in mijn vakantie is dat.
0: Ja, nou ja, kijk, dan moet je maar niet op vakantie gaan. Dat vind ik altijd weer van die dingetjes.
1: Ja, heel ongelukkig gepland weer. Hè?
0: Waarvoor heb jij vakantie nodig?
1: Ja, nou heel veel blijkbaar.
0: Ja, misschien wel. Daar straks zometeen meer over. En we proberen nog even een lijntje te gooien met Lea Hossink. En die is aanwezig bij het Random Life Festival. Wat vandaag ook al aan de gang is geweest met een soort van vrijdagmiddagborrel. En morgen is daar de grote dag waar we met Omroep Noos, Vechtal FM samen als RTV4 ook aanwezig zijn. Nu eerst Gabriel Rios.

Het is gezellig en de sfeer smaakt naar meer. Hier hoor je jouw muziek. Hoekman FM. Net dat beetje meer radio.

Agda en de Munnik en Ren Lenny Ren. En ik keek net even naar buiten en volgens mij zag ik hem nog steeds lopen. Dus hij weet niet van ophouden. Heerlijk. Hey, straks de nieuwe smaakmaker voor je. Dat is wel even een leuke nieuwe plaat die ik aan je wil voorstellen. En dat vind ik eigenlijk wel even belangrijk. Mijn gevoel zegt dat het dan ook wel een hitje kan gaan worden. Net als de zomerrit die wij wel gehad van Bauza. Ja, daar krijgen we straks in de tweede uur iets meer over te horen. Namelijk ook de Hoekman FM Top 5. En dat zijn de 5 populairste platen van dat moment. En daar hoor je Bauza misschien wel terug. Nu eerst, de Come New Art.

0: Ja, ja, Bob Sinclair. Je weet hem en je kunt hem herkennen aan altijd het laatste woord willen hebben. Rock this party, audience.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM
0: weer. Ja, het wisselvallige zomerweer houdt voorlopig aan. En met iedere dag kan er wel kans wat op regen en wat buien komen. Tussendoor zijn er sommige momenten. Bijvoorbeeld vannacht zijn er eerst nog wel brede opklaringen. Maar geleidelijk aan neemt het vanuit het zuidwesten de bewolking weer langzaam toe. In het oosten en noordoosten kan het nevelig of plaatselijk mistig worden. De temperatuur daalt naar 8 of 9 graden. In het zuidwesten wordt het niet kouder dan graad of 12. Er is weinig wind, alleen aan zee en op het IJsselmeer. En in het Waddengebied waait een matige tot zuid-zuidwestelijke wind.
3: Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker.
0: Het is de opvolger van Fever Dream, heb ik mij laten vertellen. En ik heb het natuurlijk over de enige echte Alex Warren. Hij heeft een nieuwe single uit en talent, dat weten we wel. Elke plaat die belandt al ergens boven in de hitlijsten, waar Fever Dream eigenlijk ook nog wel een beetje aan het hangen is. Zometeen in het tweede uur, dan hoor je in ieder geval die top 5. En of hij daar nog ergens rond aan het dwalen is, ik wil je nu eerst even voorstellen aan Passenger. Dit is zijn nieuwe single, moeten we hem vaker draaien of niet?

0: Miley Cyrus en Party in the USA. Ben je er wel eens geweest?
1: USA?
0: Ja?
1: Nee, was maar zo'n feest.
0: Oh, daar waren gewoon geen tijd voor gehad.
1: Nee, dan nooit heen geweest. Ja, zonde eigenlijk.
0: Ja, dat is het eigenlijk wel. Party in the USA. Lijkt me altijd wel eens een keer leuk om heen te gaan.
1: Zeker, ja. Mij lijkt ook vet.
0: Ja. Rick Maliepaard van Vechtal FM is nog in de studio. En ik denk, als jij er toch bent, maken we ook even gebruik van deze gelegenheid om even wat duidelijker te zijn. Want we roepen het al weken, al maanden. We gaan richting RTV4.
1: NoosFM wordt RTV4. Dat roepen hoor je de hele tijd net voor het nieuws voorbij komen.
0: Juist. En dat kan ik me voorstellen dat mensen zoiets hebben van... Oké, maar wanneer gebeurt er nou precies wat? Wat gaat er precies gebeuren? En wat houdt het allemaal in? Kan jij nou eens een keer even uitleggen...
1: Ik
0: heb ook vrijdagavond. Dus ik vind het ook wel even lekker om nu even een beetje achterover te kunnen lenen, zeg maar.
1: Is het al 5 uur geweest? Oh, helaas. Ja. Nee, sorry. Ja, nee, er wordt niks meer vandaag. Nee, 1 juli. Dan wordt NoosFM hier op de radio ook RTV4.
0: Net zoals Vechtal FM. Ja, want jij draait sinds kort ook een aantal weken, al maanden.
1: Ja, een aantal maanden. Ja, het gaat snel, hè?
0: Ja, dan draai je op de vrijdagmiddag tussen 2 en 5. Ja. Dus hoor je bij ons op zender te horen. Dus het komt er eigenlijk op neer dat we dus radio-uitzendingen al aan het uitwisselen zijn.
1: Maar straks eigenlijk op de hele zenderbreed.
0: Op de hele zenderbreed.
1: Iedere dag. Maar dan heet het ook geen Noos of geen Vechtal meer, maar dan RTV 4.
0: En dan is het ook klaar. Dan wordt er niet meer teruggegaan. We gaan niet meer terug naar Noos. Er wordt geen Vechtal meer gezegd. Dan is het gewoon helemaal afgelopen.
1: Nee, precies.
0: Delta sluit iets later aan. Klopt. Dat is nog niet helemaal bekend. Dus daar kunnen we in principe nog een beetje als luisteraar in het gewis laten. Wordt aan gewerkt. Dat gaat allemaal goed komen. Maar wij dachten, als Vechtal zijnde en als Noos zijnde, als we zo snel mogelijk alles op RTV 4 zetten, dan is dat duidelijk en kunnen we gewoon lekker verder.
1: Precies, daarom.
0: Nieuwe jingeltjes, nieuw het geluid. En natuurlijk, de muziek verandert op zich niet zo gek veel.
1: Nee. Het is gewoon het bekende geluid, het bekende programma's. Iedereen die daar nu, die je nu hebt, bijvoorbeeld als je donderdagmiddag luistert, wie daar hoor je dan altijd?
0: Ja, dan is Gert-Jan Hoekman.
1: Precies.
0: Vaak.
1: Nou, die zitten ook nog steeds gewoon op donderdagmiddag.
0: Ja. Er zijn wel wat verschuivingen.
1: Ja, precies. Maar volg gewoon op onze website, kan je dat later gewoon terugvinden. De programmering wordt daar ook gewoon bekendgemaakt. Dus,
0: belangrijk om te weten is dat vooral de site even in de gaten houden. Van RTV4, maar natuurlijk kan je het ook van Omroep Noos of van Vechtal FM, kun je het even in de gaten houden, zeg maar. Dus,
1: precies. Nou,
0: blij dat er geen beeld is in de studio, maar goed. Deze vond jij nog wel even leuk om te horen?
1: Zeker, je kwam het over aan met flinke namen. Ja. En toen dacht ik van, oh, maar deze is eigenlijk misschien wel vetter.
0: Ja, dat snap ik, maar ik denk als jij het over flinke namen gaat hebben, denk ik, nou, dan zal hij het wel over mij hebben op de een of andere manier. Maar,
1: ik wou het over mezelf, maar
0: jij goed, wou het
1: ik was helemaal
0: jezelf.
1: De wolken ervan, dus ja, dan kreeg je dat.
0: Lekker, Rick, dankjewel voor

Ja, het is natuurlijk niet heel erg chic, hè, als je een forbidden lover hebt. Maar je hoorde ze nu wel op de radio hier bij Vechtal FM en Omroep Noos. Straks probeer ik nog even een lijntje te leggen met Lea Hossing. Die is op dit moment volgens mij nog aanwezig op het Random Live Festival event aan de Sportboulevard in Hardenberg. Dus daar gaan we zo meteen even te horen krijgen wat we morgen daar allemaal kunnen verwachten. Mocht je nog die kant op willen gaan, dan houden we daar even in de gaten. Nu eerst Memories, Earth and Fire. If you ever...

0: The Script en Break Even hoor je hier bij Vechtal FM en Omroep Noos. Binnenkort RTV4 wel te verstaan. We proberen even een kort lijntje te leggen richting het Random Live Festival, waar Lea Hossink op dit moment aanwezig is. En die is daar dus al vanaf vanmiddag rond een uur of vier, want er was ook een vrijdagmiddagborrel. Hallo Lea.
1: Ja, mooi. Hallo.
0: Hi.
1: Hallo.
0: Welkom in de uitzending. Leuk dat ik je even te pakken kon krijgen.
1: Ja, zeker. Daar maak ik hem tijd voor, hè?
0: Ja, gelukkig wel. Jij bent op dit moment nog aan de Sportboulevard in Hardenberg.
1: Dat klopt helemaal.
0: En wat heeft daar vanmiddag allemaal plaatsgevonden? Kun je daar eens iets meer over vertellen?
1: Wat vanmiddag en vanavond heeft plaatsgevonden is het voorproefje van het Random Live Festival, de Lazy Friday. Gezellige vrijdagmiddagborrel voor bedrijven, vriendengroepen, families. Je kunt allemaal deze kant op komen. Gratis entree, lekker eten, goed drinken, gezellige mensen, mooie muziek. Dus ja, de ideale vrijdagmiddagborrel lijkt mij.
0: Nou, dat is al in ieder geval hartstikke goed om te horen. Daar ben ik al heel erg blij mee. Maar morgen is dan toch wel een beetje de grote dag van het Random Live Festival, toch?
1: Morgen is de kerst op de taart. Het Random Live Festival hebben we vier bands in de cirkel die elkaar om het kwartier afwisselen. En dat voor 4 uur lang.
0: Ja.
1: En dit jaar nieuw is de Container Stage. Daarin treden bands op met eigen nummers.
0: En wat voor bands spelen daar dan in? Bekende bands?
1: Nee, het zijn eigenlijk allemaal onbekende bands. Dat klinkt ook zo naar. Maar ja, ze schrijven met name eigen nummers. En er is de laatste tijd veel vraag naar coverbands. En wij geven graag ook zulke artiesten een podium, dat ze bij ons welkom zijn, dat mensen ook hun muziek kunnen van hun muziek kunnen genieten. Ja, en daarnaast hebben we nog de singer-songwriter bus. Daar staan een aantal singer-songwriters in die ook hun nummers presenteren.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja.
0: Dat klinkt. Dat klinkt wel gezellig. Maar er zijn zeg maar bands die nog geen Ahoy gevuld krijgen, zeg maar. Daar moeten we een beetje naar denken, zeg maar.
1: Ja, die krijgen de containers steeds gevuld.
0: Ja,
1: hopelijk
0: precies.
1: Morgen.
0: Ja, en morgen dan dat Random Live Festival. Dan heb je dus dat er 4 podiums zijn. Om 4 uur begint het, als het goed is.
1: Ja, 3:30 trappen we al af op de afterstage, noemen we het eigenlijk. Dan begint Random 5 begint. En dan vanaf 4 uur is de cirkel open. Dan beginnen ze in de cirkel, beginnen de bands te spelen. Ja, en elke uur komt elke band voorbij. En dat voor 4 uur lang. Dus de rock and roll carousel, zo noemen we het ook wel.
0: En dat is dus eigenlijk ook een beetje de manier van, zeg maar, je hebt op elk podium heb je een band staan, die zijn klaar met spelen. En normaal gesproken zou je een beetje afwisseling, hoor je een achtergrondmuziekje, dat de bands even alle spullen opzij moeten leggen en voor de nieuwe band, zeg maar. Maar dit is dus eigenlijk, je staat voor een podium, na een kwartier zijn ze klaar, je draait een kwartslag en de volgende band begint met spelen. Dus je hebt 4 uur lang aan 1 stuk door, dus alleen maar bands die aan het spelen zijn. Dat is een beetje het unieke aan dit festival, toch?
1: Precies, in plaats van dat de band van het podium wisselt, draai je als publiek een kwartslag. Dus de ene keer sta je vooraan, de andere keer sta je achteraan. Ah, in ieder geval op dezelfde plek blijft staan.
0: Ja.
1: Ja, en dus heb je continu 4 uur lang alleen maar muziek.
0: Kijk.
1: En gezelligheid.
0: Dus, en hoe zit het met de kaartverkoop? Is dat al helemaal uitverkocht? Kunnen mensen nog heen gaan morgen?
1: Mensen kunnen zeker nog heen gaan. Ik weet zo, eerlijk gezegd, de status niet. Mijn papi, die gaat over de kaartverkoop. Dus nee, maar iedereen is welkom morgen. Er zijn ook nog gewoon kaarten te kopen aan de deur. Dus okay. dat.
0: Had je me eigenlijk wel beloofd?
1: Gerust kom.
0: Had je me eigenlijk wel beloofd om dat even te checken?
1: Ja, klopt ja. Heb ik niet gedaan.
0: Nee,
1: gekheid.
0: Excuses. Gekheid, Lea. Hey, hartstikke leuk dat je even aan de telefoon wou komen. Wij gaan elkaar morgen zien, want morgen is RTV4 er ook bij, hè?
1: Ja, precies. Alles staat er helemaal klaar voor. We hebben elkaar vandaag alleen gezien. Alles is helemaal mooi ingericht. Dus het gaat helemaal goed komen.
0: Nou, wens ik jou heel veel plezier vanavond nog. En ik zie jou morgen.

0: De omroep bij jou in de buurt.
1: Weet je nog?
2: 105,8, 107,2, 106,9 FM. Omroep Rijnsweg.
3: Dit is Omroep Hardenberg. Op de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9.
4: RTV Hardenberg. Iedere dag actueel. Iedere dag RTV Hardenberg.
5: Vanaf 1 juli heet Omroep Noos RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer...
4: Hardenberg,
5: Gramsbergen,
4: Dedemsvaart,
5: Bankbrug, Slagharen, Bergentijn.
6: Samen zijn we RTV 4.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
8: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
7: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
9: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
7: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
11: Dit is de samenwerking van Vechtel FM en Noos FM. Hoekman FM. Wij zijn...
12: Ik bedoel, hij doet er ook niemand kwaad mee.
13: Nou ja, de luisteraars, maar ik bedoel, je kan hem ook uitzetten, hè? Je hoeft hem niet aan te houden als je op de radio...
14: Van onze hits. Onze hits. Ga de zon toch spontaan weer schijnen. Hoekman FM.

0: Bryan Adams en Run To You. Ja, deze kan op een vrijdagavond ook eigenlijk altijd wel, hè. Lekkere, vrolijke plaat en normaal om net na 10 uur te draaien eigenlijk.
1: Hoekman FM. Dit is de Hoekman FM Top 5. Jeffrey Hoekman.
0: Yes, hartelijk welkom. Het is nog steeds de welbekende 5 juni van het jaar 2026. En we gaan hem aftrappen. De Hoekman FM Top 5. De 5 populairste platen heb ik nu voor je klaarstaan en ga ik zo meteen voor je wegdraaien. Vlak voor de nummer 1 kom ik nog heel even bij je terug. En de nummer 1 heeft altijd wel een soort van speciale aankondiging. Het leuke ervan is, eigenlijk zien we steeds vaker dat de smaakmaker, die eigenlijk weken daarvoor al een keer smaakmaker is geweest, langzaam richting die Hoekman FM Top 5 gaan. De nummer 1 trouwens, die was vorige week van Justin de Wild. Kijken of die daar deze week ook nog steeds op staat. En de smaakmaker waar ik het over had van vandaag, Alex Warren met Passenger. Kijken of hij ook nog steeds met Fever Dream in de Hoekman FM Top 5 staat. Ik had het al even over een zomerplaatje, maar dit is dus ook zo'n plaatje wat smaakmaker is geweest. En ik heb in de wandelgang gehoord dat dit wel eens een zomerrit kon wezen. En je hoort het steeds vaker.

hoorde hem, echt waar hoor, Alex Warren. En de Fever Dream, dus dan is het teken dat hij nog steeds in de Hoekman FM top 5 staat. En dat is ook wel zo, omdat hij natuurlijk echt een ontzettende gewaardeerde artiest is. Inmiddels al met hele goede muziek. Zijn nieuwe plaat, Passenger, die hoor je straks om 10:30 nog een keertje. En die heb je dus om 9:30 al kunnen horen als smaakmaker. Laat vooral even weten wat je daarvan vindt. Omroepnoos.nl, de live chat staat wagenwijd voor je open. En niet te vergeten, je luistert naar Vechtel FM en Omroep Noos. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar vanaf 1 juli, dan is het zover. Dan zijn we RTV 4. En dan hoor je geen andere namen meer op de radio. Is het gewoon RTV 4. Is het allemaal net eventjes wat makkelijker. Goed, even belangrijke dingen. Ik zal je meenemen naar de nummer 5. Want ik hoorde dat het de zomerhit was. De Bauza moet ik zeggen. En Magnetic. De zomerplaat van 2026. Denk ik zomaar eens te kunnen voorspellen. En natuurlijk op nummer 4 Shakira met Zoo. Ze heeft ondertussen ook al het WK-anthem gemaakt. En ik denk nog niet echt dat dat een super groot talenten iets wordt. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening eventjes. En natuurlijk is het ook zo dat zij met deze plaat eigenlijk bekend is geworden, omdat er ook een film achter zit. Een paar weken geleden heb ik al een keer opgemerkt dat ik die film nog een keer moet gaan kijken. Nou, jij mag even gaan raden. Heb ik die film al gekeken? Nee, die heb ik nog steeds niet gekeken. Inderdaad. Goed, gauw door naar de nummer 3. Je hoorde Homewrecker van Zamber. En zojuist dus gehoord Fever Dream van Alex Warren. Je gaat hem zometeen nog een keer horen, maar dat is de smaakmaker. En dan nu nog eventjes de nummer 1 van vanavond. En deze man, die is in één keer, zoals wel veel artiesten in Nederland, zodra ze een hitje hebben gemaakt, dan verandert alles eventjes. En daarna moeten ze ook weer aan de weg gaan timmeren aan een tweede plaat. Daar hebben we nog niks van gehoord, maar er zijn wel wat remixen uitgekomen van deze plaat. Alleen wij houden het nog even bij het origineel. Justin De Wild en Cheerio.

0: The Sweet Escape, Gwen Stefani featuring Aiken. Die mocht ook eventjes meedoen en die hoorde je nu hier bij Hoekman FM. Bij Vechtal FM en Omroep Noos wel te verstaan.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ja, vannacht zijn er eerst nog brede opklaringen, maar geleidelijk aanneemt het vanuit het zuidwesten de bewolking weer langzaam toe. In het oosten en noordoosten kan het nevelig of plaatselijk mistig worden. De temperatuur daalt daar naar 8 of 9 graden. Morgen start vooral in de noordoostelijke helft van het land nog met geregeld zon en blijft het vrijwel droog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking steeds verder toe en trekt een gebied met regen aan het begin van de middag Zeeland binnen. Vervolgens breidt de regenzone zich uit richting het noordoosten van het land. En daar vooruit kunnen enkele losse, maar ook felle buien voorkomen. Het wordt al met al een regenachtig weekend. Het kan wel oplopen richting de 18 en 21 graden, maar een paraplu die is ook van harte welkom.
3: Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker.
0: De smaakmaker van vanavond. Alex Warren staat nog in de Hoekman FM top 5. Maar zijn nieuwe plaat, die zit er dus ook echt aan te komen. Ja, die is er al. Maar als nieuwe hit. En misschien gaat hij ook wel richting de Hoekman FM top 5. Wie zal het zeggen? Oordeelt u zelf maar even. Alex Warren, Passenger. Wat vind je ervan?

Ramazzotti en Tina Turner. En deze lekkere plaat hoor, dat is voor een spelletjesavond misschien wel iets te rustig. Het kan ook wezen dat je daar heel erg geconcentreerd voor moet wezen. Ik weet toevallig dat ze in Harderwerk bezig zijn. Henk Stoeten, Suze, Gert-Jan en Sini, die zijn bezig met een bordspel Kezen. Dat moet ik wel even bijverswellen over dat bordspel. Dus geniet van de muziek, maak er een gezellige avond van. Deze heb ik ook voor jullie, Albert Hammond.

Love me not, love me well, of hoe je het ook wil zeggen. Het komt vast wel op de een of andere manier een beetje soort van goed van terecht. Even door met een klein gitaarspeltje. Ja, je mag hem er even bij pakken, zoals Gert-Jan Hoekman dat ook vaak altijd zegt. Hè? De luchtgitaar, Boulevard of Broken Dreams. Nu hoor je Green Day.

0: Gracie Abrams en Hit the Wall. Ik denk dat jij hem misschien wel beter kent van That's So True. Dat is ook een leuke plaat geweest.
1: Zeker.
0: Een tipje van Rick was deze.
1: Ja, ik vond het een leuke plaat.
0: Ja, en ze heeft een nieuwe plaat uit. En dat kan volgende week wel eens de smaakmaker worden.
1: Misschien wel, ja.
0: Nou, laten we het hopen dan in ieder geval. Ik heb nog 2 plaatjes voor je. Dan ga ik voor vanavond afsluiten. En hoop ik je volgende week weer te spreken. Rick, goed weekend. Leuk dat je er was.
1: Leuk, dankjewel.
0: Yo.

0: En weet je nog?
1: 105.8, 107.2, 106.9 FM. Omroep Rijnsweg.
2: Dit is Omroep Hardenberg. Op de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9.
3: RTV Hardenberg. Iedere dag actueel. Iedere dag RTV Hardenberg.
4: Vanaf 1 juli heet Omroep Noos RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer Hardenberg.
3: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is de samenwerking van Vechtal FM en Noos FM. The X-Vibe. Wij zijn...
6: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen...

0: met Jesse Sprikkelman. Hey, let's keep the snack on.
1: Heb je wel eens cream soda gehad? Dat fris drankje met vaak room of vanille erin. Je moet ervan houden. Maar cream soda is niet alleen een frisdrank, maar ook een Russische muziekgroep, een elektronische muziekgroep sinds 2012. Dit is Nevia Djumaway.

Sommige dingen moet je niet combineren, zoals haring met slagroom of cocaïne met ketamine kun je beter niet combineren. Maar wat wel goed te combineren is, is jazz en electronic dance music. Tenminste, als je ze op de manier doet zoals Alex Bonehead doet. Dit is DNA.

0: De dagen gaan langzaam voorbij zonder jou. Dirty Vegas en Days Go By is een Zero's Classic. 2001 komt hij uit. Zo zie je maar dat een gebroken hart altijd een goed onderwerp is voor de muziek.
1: Dit is The X-Vibe.
2: Formidabis, fantastisch alles.
1: X-Vibe.
3: Met Jesse Spiegelman.
2: Dan kun je nog niet afpakken. Niets, nooit, never.
4: Oh, it all started like this.

andere generatie check met je doen. Als ik zeg Kate Morgan, aan wie denk je dan? Ja, denk je aan die CIA-agent uit de serie 24? Kan ik me voorstellen, maar die bedoel ik niet. Nee, ik bedoel Kate Morgan uit Canada. Ze is muzikant en ze kan fantastisch zingen. So

Hoe is je Spaans? Heb je woord voor woord mee kunnen zingen met Pepas Ferruco? Ja? Dan weet je waar het over gaat. Ja, het is een zomerhit 2021. Dus wij baseren het natuurlijk allemaal met zon, zee, strand, drankjes. Maar eigenlijk, ik denk dat ik de magie nu ga verpesten van deze plaat. Gaat het over drinken? Oké, leuk. Roken? En neuken. Ja, echt waar. Pepas Ferruco gaat over drinken, roken en neuken. En zo zie je maar, The X-Vibe is een zeer educatief programma.

The X-Wild Time Machine is uitgekomen in het jaar 2012. Kun je je nog herinneren? Het was het jaar van de Maya-paniek. 21-12. 2012 zou het zover zijn, zou de wereld vergaan. Mensen kochten massaal blikken bonen, toen al, hè, noodpakketten. Bleek niks aan de hand te zijn, want we zijn er nog met z'n allen. En in 2012 hoorde je op de radio Rudimental en John

0: Dit is onwaarschijnlijk mooi.
1: The X-Vibe.
2: Met Jesse Sprikkelman.
0: Mijn hart loopt ervan over.
1: Dit is The X-Vibe.
3: De Benelux is een bolwerk voor een fantastische dansmuziek. Ik wil je meenemen naar het begin van The Zeros. Het was 2001. De Belgische groep Last Go die had toen een mega hit op de dansvloeren. Het was een dansproject van Peter Lutz. En iedereen die zong mee met deze. Dit is Something.
4: I don't

One Kiss, dat moet natuurlijk kunnen, mits het met consent is. Gaat altijd nog gerucht rond, hè, dat Dua Lipa en Calvin Harris wel eens een One Kiss hebben uitgewisseld. En het zou kunnen, want Dua Lipa lijkt op DJ's te vallen. Ze zou namelijk ook een affaire hebben gehad met Martin Garrix. Nou, misschien maak ik nog kans bij haar. Tot zover, DX Vibe voor deze week.

Love.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we jouw feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM. Vechtal.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoonhorst, Heersen, Vilsteun.
4: Samen zijn we
6: RTV4. Dit is Vechtal FM.
7: Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
3: Samen.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
0: Samen zijn we
1: RTV4. Dit is Vechtal FM.